0: de lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Bij Super XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo!
2: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Wiener Berger.
5: Goh, mijn lief is zo attent. Als ik s'avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn, die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
6: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
4: Wienerberger.
6: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
7: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we toasten.
8: Chin chin.
7: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
8: Knalprijs.
7: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Een zeer goedemorgen. Vrijdag vandaag, met of zonder koffie. We vliegen erin, een ochtend vol classics. De mooiste odes aan de mama's, gekozen door jou. En natuurlijk Erwin, die ons naar het weekend loodst. Start je dag goed met de Good Morning Show. En Blondie met Denis. Die komt er zo aan. En hier is Bart van Langhoven met het nieuws. Een goedemorgen, het is 7 uur.
10: Goedemorgen. Scholen kopen best nog snel laptops aan voor hun leerlingen, want de prijzen voor computers blijven maar stijgen tot zelfs 40%. Komt door de enorme vraag naar geheugenchips. En die duurdere prijzen moeten de schooldirecties helaas ook doorrekenen aan de ouders en de leerlingen. Ook al zeggen de twee grootste leveranciers van schoollaptops dat ze al maanden geleden inkochten, waardoor ze de prijzen wat kunnen beheersen, toch moet nog 20-30% van die scholen hun laptops bestellen. Vlaams onderwijsminister Demir stelde €575 voor als referentieprijs, maar zo goed als alle modellen lijken daar vlotjes boven te gaan. Het aantal langdurig zieken stijgt minder scherp. Dat blijkt uit cijfers van het RISIF. Dat is het Rijkste Instituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Ook de explosieve stijging van werknemers met een burn-out lijkt enigszins afgeremd. Toch kregen vorig jaar 576.000 mensen een ziekte- of invaliditeitsuitkering, omdat ze langer dan een jaar ziek thuis zaten. Dat is wel een record. Vooral mensen ouder dan 50 jaar vormen de grootste groep van langdurig zieken. Komt vooral omdat ze sukkelen met meestal psychische aandoeningen. Sport met voetbal. In de Europa League spelen Rode Duivel Yuri Tielemans en het Engelse Aston Villa de finale tegen het Duitse Freiburg. Op 20 mei is dat in het Turkse Istanbul. Aston Villa klopte gisteravond in de terugwedstrijd van de halve finale. Nottingham Forest met 4-0. Voldoende om de 1-0 nederlaag uit de heenwedstrijd weg te vegen. En Freiburg versloeg het Portugese Braga met 3-1, ondanks de 2-1 nederlaag in de heenwedstrijd. En in de Conference League spelen het Spaanse Rayo Vallecano en het Engelse Crystal Palace de finale. Op 27 mei in Leipzig, in Duitsland is dat. Rayo Vallecano versloeg zowel in de heen- als de terugwedstrijd van de halve finale het Franse Straatsburg met telkens 1-0. En Crystal Palace klopte gisteravond het Oekraïnse Shakhtar Donetsk met 2-1, nadat het ook de heenwedstrijd won met 3-1. Meestal bewolkt vandaag met ook opklaringen en het blijft droog bij maxima tot 19 graden. Het weekend dan, morgen schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook wat wolken bij 22 graden. Zondag neemt de bewolking toe en vooral in de Ardennen vallen er buien. Maxima zondag tot opnieuw die 22 graden.
9: Ja, Antwerpen en mobiliteit, nooit een goede combinatie. Er wordt al druk gereden daar op de Antwerpsring richting Nederland. Moet je er al 41 minuten bij tellen van Antwerpen-West tot Borgerhout. En dan op de Brusselse binnenring staat er ook een file van 12 minuten. Begint vanaf Expo tot Machelen-Woluwelaan.
1: De Good Morning Show met Tony Talboom.

0: Good Morning Show.
1: Nostalgie Plus.
2: De beste muziekmix uit de 60s, 70s en 80s in de ochtend.
1: Dit is Nostalgie Plus.

0: wakker worden met Blondie en de Jackson 5 naast je. Het kan slechter, denk ik. En straks ook nog Roxy Music. Maar eerst het allerbelangrijkste van de ochtend en het weekend. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Tony.
0: Ja, ik vraag het me af. Krijgen we mooi weer of moeten we zelf het zonnetje in huis zijn?
1: In elk geval, die dikke trui en jas die je gisteren en eergisteren nog nodig had, die mag even opnieuw de kast in. Want het wordt straks gevoelig warmer, dat voel je eigenlijk nu al. En vanmiddag bereiken we op meerdere plaatsen 19 tot lokaal, misschien wel 20 graden. En het weerbeeld is best oké met afwisselend zon en wolken. Er is nog een kleine kans dat het ergens tot een bui komt. Maar veel stelt dat allemaal niet voor. Dus het ziet er vandaag best goed uit.
0: Ja, dat geloof ik. En ik zie de terrassen dan al lonken voor het weekend, maar lukt dat, denk je?
1: Ja, het is een ideale zaterdag voor bijvoorbeeld een wandeling langs in het strand. Er worden trouwens aan de kust veel wandelaars verwacht voor de Coast Walk. Dan kan je de volledige kustlijn afstappen en je kan dat doen in droge en zonnige omstandigheden. Aan de kust op het strand een graad of 20, elders in Vlaanderen is dat 1 tot 22 graden. En ook zondag kan je nog van alles in openlucht doen. Veel zon, vooral voor en rond de middag bij opnieuw zo'n 20, 21 graden. Het is wel zo dat het zondagavond stilaan grijs wordt en dat de kans op regen en onweersbuien groter worden, vooral in de Ardennen. En die buien, dat is een voorbode van een wisselvallig en fris begin van volgende week dan.
0: Ja, een korte werkweek, dus dat gaat niet al te zonnig zijn.
1: De zon komt af en toe wel eens tevoorschijn. Dat wordt in eerste instantie een pak frisser. En die bui, die gaan we er toch moeten bijnemen.
0: Ja. Zeg, Erwin, je zegt zo enthousiast. De Coast Walk, ga jij meewandelen dan?
1: ik zelf ga niet meewandelen, maar mijn dochter gaat dat wel doen.
0: Ah ja, voilà. Ja, ik ga het misschien ook overwegen, want je hoort het, ik ben een beetje verkouden. En zeelucht, dat is naar schijnt goed tegen een verkoudheid.
1: Ja, prima idee, Tony. Zeker doen.
0: Goed diep inademen en ben ik er maandag vanaf.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Dat hoop ik. Erwin, bedankt dat je erbij was. Ook bedankt voor je uittip dan. En het perfecte weerbericht. En we horen je straks opnieuw.
1: Oké, dat is goed. Tot straks.
2: Yo, bye. Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Goedemorgen, welkom bij Nostalgie Plus.
1: The Good Morning Show.
0: Start je dag met de beste muziekmix uit de 60s, 70s en 80s.

0: Avalon en Roxy Music, de ridders van de ronde tafel. En vandaag is het ook V-Day. Europa viert officieel het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dat is ondertussen al 81 jaar geleden vandaag. Vrijdag dan longt het weekend met zondag moederdag. We warmen jullie al op met jouw keuzes natuurlijk. De eerste is onderweg, maar eerst Cliff Richards en Queen.
1: Profel. Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: En ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ah, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot.
6: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. De Good Morning Show.

crazy little thing called love. En die liefde die toont zich natuurlijk op vele manieren. Heel de week stuurden jullie massaal jullie favoriete mama-songs in voor Moederdag. Dat is aanstaande zondag. En de spits wordt afgebeten in de Good Morning Show door Inge Govaerts. Zij koos voor een echte feel-good classic voor alle mama's die al druk in de weer zijn op dit moment. Dave Barry en Mama. Goedemorgen.

0: Zeer fijn dat jij bij de Good Morning Show bent beland. Blijf hier voor de allergrootste classics uit de 60s, 70s en 80s. Zometeen komt de muziek van de Alan Parsons Project, Don't Answer Me. Eerst het nieuws met Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ons land slaagt er niet in om misdaadgeld in beslag te nemen. Volgens een Brits rapport gaat het om minstens 10 miljard euro. Nochtans probeert justitie drugs en daders hard aan te pakken, maar het criminele geld blijft wel in omloop. Vorig jaar nam de politie zo'n 195 miljoen euro in beslag. Ons land zal volgens de onderzoekers meer moeten inzetten op controles in luchthavens en havens. Het aantal langdurig zieken stijgt minder scherp, dat blijkt uit cijfers van het RISIF, het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Ook de explosieve stijging van werknemers met een burn-out lijkt enigszins afgeremd. Toch kregen vorig jaar 576.000 mensen een ziekte- of invaliditeitsuitkering omdat ze langer dan één jaar thuis ziek zaten. En de voetbalfinales in de Europese competities zijn bekend. In de Europa League neemt het Engelse Aston Villa het op tegen het Duitse Freiburg. In de finale van de Conference League speelt het Spaanse Rayo Vallecano tegen het Engelse Crystal Palace. Meestal bewolkt vandaag, met ook opklaringen. Blijft droog bij maximaal tot 19 graden. Morgen schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook wat wolken bij 22 graden. Zondag neemt de bewolking toe en vooral in de Ardennen vallen er buien. Maximaal zondag tot 22 graden opnieuw.
2: Digitale radio heeft het allemaal, zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: En de lange files die vind je alweer in Antwerpen, op de Antwerpse ring richting Nederland. Bijna een uur aanschuiven, 51 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de A12 naar Antwerpen, 25 minuten vanaf het viaduct Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. En dan op de Antwerpse ring richting Nederland, 23 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En dan nog op de E17 naar Antwerpen, 17 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. Ergens anders in de file is dat minder dan 10 minuten.
2: De Good Morning Show.

0: Vicky Sue Robinson en Turn That Beat Around. Goedemorgen. Straks een leuke uittip om dit weekend samen met de mama te doen. En dan Nina Simone. Heel haar leven lang zong ze jazz. Maar dat label jazzzangeres, dat vond ze niet leuk. Ze haatte het zelfs. Ze zag zich eerder als iemand die vooral klassieke muziek bracht. Ja, een classic is het sowieso die eraan komt. My Baby Just Cares For Me.
1: Bij Nostalgie Plus.
2: Belgium, 12 points.
1: Herbeleef je de sfeer en de gouden jaren van het Songfestival.
3: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij tot zeker wel met de jongste deelnemster.
1: Tijdens de Songfestivalweek hoor je extra veel Songfestival Classics. Met als hoogtepunt op vrijdag de Songfestival Top 30. Congratulations. Stem op jouw favoriet via nostalgie.plus. Luister volgende week naar de Songfestival Week bij Nostalgie Plus.
4: Autoguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
5: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist lang en smal.
6: Weet je perfect welke bakstenen je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
1: Wienerberger.
6: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
7: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
8: Check, check, check. Check de promo.
7: Aldi, altijd vers, altijd slim.
9: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
10: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
11: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: la la la la la. Ja, Amazingen met Michel Delpech en Poeg en Fleurt. Daar word je wakker van. Op stap met de mama dit weekend. Dan kan je onder meer naar Bokrijk. Daar is het de feestelijke opening van Moederziel. En dat is een sfeervolle wandeling door het Openluchtmuseum met een extra focus op het moederschap van vroeger en nu. Ideaal toch met de Moederdag. Voor de vintage fans, neem haar mee naar de antieke rommelmarkt in Kortrijk op de parking van het Ring Shopping Center met 10.000 vierkante meter aan kraampjes. Kun je samen heerlijk snuisteren naar unieke schatten. Of, ja, luister gewoon. En Nostalgie Plus, ook altijd een goed idee. De volgende mamaplaat, die is gekozen door luisteraar Elke Sevenans uit Capelle. Ze stuurde ons een berichtje. Ze wilde haar mama verrassen met de man die de muziekwereld veranderde volgens haar. Ja, en dat is ook zo, hè. Elvis met That's Alright Mama.
1: The Good Morning Show

En dan kreeg ik hier nog een tip binnen om met de mama op stap te gaan dit weekend. Volgens luisteraar Karen Feijarts uit Vilvoorde. Ja, het Hallerbos, de boshyacinten, die zijn nu op zijn mooist. Volgens Karen dan toch, hè. We genieten van de start van het weekend samen. Als jij ook iets kwijt wil op de radio, laat van je horen via onze website nostalgie.plus. Kan je makkelijk berichtjes sturen naar de studio. En deze man, die ken je natuurlijk ook wel. David Bowie.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
5: En hier uw linkeroor.
4: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
5: Wat blief?
4: Zie je het wel?
5: Oh, amai, dat is ampetant.
4: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
5: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
4: Wat?
5: Aan halve prijs?
4: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
5: Wat blief?
4: Bij Hans?
5: Ja, het kan anders.
6: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
7: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft, hoor.
6: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Mannekes! Ik voel me de max.
9: Wij ook.
10: Altijd als we in de gamma zijn.
11: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
10: Oh my god.
8: Ziet die nieuwe potten gamma superieur verf.
11: Die zijn nog verbeterd, hè.
10: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
11: Geven ze korting?
8: 30% op alle verf.
10: Dan pak ik 10 potten mee.
8: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
10: Ja.
12: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
13: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverwerk Moes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
14: Verwerk Moes brengt leven in je interieur.
15: Ik wens je een fantastische morgen. We gaan een vers uur in met Wham, Madonna en Barry White. En we vieren de muziekgeschiedenis van de Beatles. Maar nog belangrijker, ik heb ook een paar prachtige platen voor de liefste mama's mee, gekozen door jou. En we vliegen al in met Freddie James. Maar eerst het nieuws met Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
16: Goedemorgen. Scholen kopen best nog snel laptops aan voor hun leerlingen, want de prijzen voor computers blijven maar stijgen tot zelfs 40%. Komt door de enorme vraag naar geheugenchips. En die duurdere prijzen moeten schooldirecties helaas ook doorrekenen aan de ouders en de leerlingen. Ook al zeggen de twee grootste leveranciers van schoollaptops dat ze al maanden geleden inkochten, waardoor ze de prijzen wat kunnen beheersen, toch moet nog 20-30% van de scholen hun laptops bestellen. Vlaamse onderwijsminister Demir stelde €575 voor als referentieprijs, maar zo goed als alle modellen lijken daar vlotjes boven te gaan. Het aantal langdurig zieken stijgt minder scherp, dat blijkt uit cijfers van het RISIF, het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Ook de explosieve stijging van werknemers met een burn-out lijkt enigszins afgeremd. Toch kregen vorig jaar 576.000 mensen een ziekte- of invaliditeitsuitkering, omdat ze langer dan een jaar ziek thuis zaten. Dat is wel een record. Vooral mensen ouder dan 50 jaar vormen de grootste groep van langdurig zieken. Komt omdat ze meestal sukkelen met psychische aandoeningen. Dan nog voetbal. In de Europa League spelen het Engelse Aston Villa en het Duitse Freiburg de finale op 20 mei in het Turkse Istanbul. Aston Villa klopte gisteravond Nottingham Forest met 4-0. Voldoende om de 1-0-nederlaag uit de heenwedstrijd weg te vegen. Freiburg versloeg het Portugese Braga met 3-1, ondanks de 2-1-nederlaag uit de heenwedstrijd. En in de Conference League spelen het Spaanse Rayo Vallecano en het Engelse Crystal Palace de finale. 27 mei is dat in Leipzig in Duitsland. Rayo Vallecano versloeg zowel in de heen- als de terugwedstrijd het Franse Straatsburg met telkens 1-0. En Crystal Palace klopte gisteravond het Oekraïnse Shakhtar Donetsk met 2-1, nadat het ook de heenmatch won met 3-1. Meestal bewolkt vandaag, met ook opklaringen en het blijft droog bij maxima tot 19 graden. Het weekend dan, morgen zaterdag schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook wat wolken bij 22 graden. Zondag neemt de wolking toe en vooral in de Ardennen vallen er buien zondag. Maxima tot opnieuw 22 graden.
15: En dan werd het bijna 3:08. Een zeer goede morgen. Dit zijn de files van een kwartier of meer. Op de E34 naar Antwerpen, 25 minuten van Melcelen tot Sint-Anna-Linkeroever. Op de Antwerpsring naar Nederland, 24 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de E17 naar Antwerpen, een kwartier van Haasdonk tot Antwerpen-West. En op de Antwerpsring richting Nederland, een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West.
17: Good Morning Show met Tony Talboom.

Altijd goed om je dag te beginnen met de energie van Wem. Zo kom je fris de dag door. En straks gaan we naar de Fab Four, want 8 mei, dat is een hele bijzondere datum in de geschiedenis van de Beatles. Je hoort zo meteen waarom. En je hebt het ondertussen ongetwijfeld al gehoord. Kan niet anders. Volgende week ligt de focus hier op het Eurovisie Songfestival. Met als afsluiter op vrijdag de Songfestival Top 30. Ja, en je hoort me al aankomen. We vragen het hier allemaal, mijn collega's ook. We hebben jouw hulp hard nodig om die Songfestival Top 30 samen te stellen. Dus stem op je favorieten via nostalgie.plus. Nostalgie.plus. We zoeken platen zoals deze Franse Eurovisie-klassieker. Catherine Ferry. Nostalgie.

0: mijlpaal in de geschiedenis vandaag. Precies 56 jaar geleden, 8 mei 1970, toen gebeurde het. Let It Be, het allerlaatste album van de Beatles, werd uitgebracht. Ja, het was het einde van een tijdperk, maar wat een nalatenschap natuurlijk. We eren ze vanmorgen met een van hun allergrootste meesterwerken en dat is deze Hey Jude. En zo zijn we onderweg naar Barry White en Bonnie Tyler.
1: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
3: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Medi-Market.
5: Medi-Market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
6: Lagere prijzen. Keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
8: Het beste uit de 60s,
9: 70s
8: en 80s.

Bonnie Tyler met die iconische stem. En we gaan snel naar onze Moederdag-inzendingen. Want we kregen deze week heel veel berichten via Nostalgie.plus. Luc Bergmans uit Halle wilde zijn mama verrassen. Ze is een enorme ABBA-fan. Dus de keuze die was heel snel gemaakt natuurlijk. Een klassieker die vandaag dubbel zo hard binnenkomt. Hier is Mamma Mia.

0: in New York voor beroemdheden, het meest prestigieuze mode-evenement van het jaar. Dat is deze week ook alweer gepasseerd. Mooi om al die waanzinnige outfits te zien voorbijglijden op de catwalk en vooral op de rode loper. Ik heb iemand klaarstaan die op haar 67ste alweer de show wist te stelen. Eerst het nieuws met Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ons land slaagt er niet in om misdaadgeld in beslag te nemen en het gaat toch om minstens 10 miljard euro. Nochtans probeert justitie drugs en dealers hard aan te pakken, maar het crimineel geld blijft wel in omloop. Vorig jaar nam de politie zo'n 195 miljoen euro in beslag. Ons land moet dus veel meer investeren op controles in zowel lucht- als zeehavens. In Engeland lijkt de Labour-partij van premier Starmer serieus te verliezen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het is volgens de eerste resultaten al 186 zetels kwijt. En zoals verwacht wint Reform UK, dat is de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, die mag er 255 zetels bij tellen. Er zijn in totaal zo'n 5000 zetels te verdelen in Groot-Brittannië. En wist je dat nu zondag 10 mei het meeste aantal mensen in ons land verjaren? Het zijn er 35.000 en op geen enkele andere dag zijn er zoveel Belgen tegelijk jarig. De meesten trakteren dan collega's natuurlijk op maandag. Maar het onderzoek van iVox blijkt dat 35% van de jarige werknemers eigenlijk wel een cadeautje verwacht van zijn of haar baas. Vooral dan de jongere collega's. Maar amper 10% krijgt ook effectief een geschenk of attentie van de werkgever. En dat zouden we toch dringend moeten veranderen. Want wat is nu 5 of 10 euro op die miljoenen euro's bedrijfswinst. Het weer dan, meestal bewolkt vandaag met ook opklaringen. Het blijft droog bij maximaal tot 19 graden. Morgen schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook wat wolken bij 22 graden. Zondag neemt de bewolking toe en vooral in de Ardennen vallen er dan buien. Maximaal zondag tot opnieuw die 22 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Ja, 8:55. Ik denk dat Bart daarnet even heeft duidelijk gemaakt dat hij graag een cadeautje wil van zijn baas. Ik denk, misschien is die ook jarig. Enfin, Bart, gelukkige verjaardag dan. We gaan ook even kijken op de weg. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 20 minuten vanaf Antwerpen-West tot Borgerhout. Daar gebeurde een ongeval. E34 naar Antwerpen, hetzelfde liedje. 20 minuten van Melcelen tot Sint-Anna-Linkeroever. Op de Antwerpse ring naar Nederland is het nog een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Een defect voertuig daar. En op de N16 naar Willebroek vanuit Sint-Niklaas schuif je een kwartier aan tussen de Temse Steenweg en Breendonk. Ergens anders in de file is dat minder dan een kwartier.
3: The Good Morning Show.

Geen True Blue, maar wel True Black voor Madonna. Ja, ze was de eyecatcher op het Met Gala, het mode-event van het jaar in New York. Ze droeg een zwarte jurk met een gigantische sluier en een cape die door minstens 7 lakeien, ja, ik zal ze zo dan maar noemen, moest worden ondersteund. Extravagantie op zijn top. Zullen we dan maar alles weer wat in balans brengen met Tony Christie? Is This the Way to Amarillo?

0: En zometeen de Four Tops, een van de langst bestaande bands uit de muziekgeschiedenis. Maar het scheelde niet veel of het had helemaal anders kunnen lopen. Spannend verhaal over deze Motown Classic. Zometeen.
1: Nostalgie Plus, dat is iedere werkdag van 10 tot 12. Leen de Marais in Vrouwentongen.
2: Het ogenblik is weer aangebroken om te watertanden. Timon, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
1: Michel Follet over de middag met 100% Follet.
2: Waarom makkelijk als moeilijk ook kan.
1: En Bert Gene zorgt voortaan voor de perfecte start van je weekend. Iedere zaterdag en zondagochtend van 9 tot 10, 100% Gene.
4: Zeker welkom aan iedereen met een goede bui.
1: Ontdek het ook en luister mee.
5: Nostalgie Plus.
6: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
5: Dovi Keuken.
7: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
9: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
10: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
11: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
13: The Good Morning.

0: of ze hadden op de Pan Am-vlucht 103 gezeten. Je weet dat misschien nog wel. Die werd neergeschoten in 1988 boven het Schotse plaatsje Lockerbie. En het is omdat ze nog een last-minute boeking binnenkregen voor een optreden en talkshow dat ze een andere vlucht hebben geboekt. Ja, en zo ontsnapten ze dus op het nippertje aan een fataal lot. Four Tops en Reach Out.
1: The Good Morning Show.

Hard Plains, My Baby Loves Lovin'. Wat een heerlijke classic om deze dag mee te beginnen. Nostalgie Plus en de Good Morning Show. We gaan naar onze vierde mamaplaat van de ochtend. Guy Druisaert uit Boom stuurde een berichtje voor zijn mama, of mams, zoals hij haar noemt in zijn berichtje. Hij koos voor een song met een geweldige groove die gewoon precies zegt hoe het is. Hier is Junior en Mama Used to Say.

0: straks ook nog de Pet Shop Boys en West End Girls. Goedemorgen, Erwin. Het lijkt of er beterschap in de lucht hangt.
1: Absoluut, Tony. We geraken stilletjes aan uit dat dipje. Het wordt de komende uren echt wel warmer. In die zin dat het vanmiddag lokaal 19, 20 graden wordt. En samen met deze hogere temperaturen breekt op meerdere plaatsen de zon door. En het blijft overwegend droog. Morgen krimpt de wind zelfs naar het zuidoosten. Dan wordt het nog ietsje warmer, dan tot 22 graden. Het is overal droog met afwisselend zon en wolken. Zondag begint nog zonnig. Maar na de middag wordt de lucht al wat dreigend. En dat is de voorbode van enkele regen- en onweersbuien. Die passeren zondagavond en nacht. En die buien, helaas, zijn het begin van een wisselvallige volgende week. Met nog meer regen en opnieuw lagere temperaturen. Dus die dikke trui, leg die niet te ver weg. Je zal die maandag en dinsdag opnieuw nodig hebben. Want we halen dan geen 20 graden meer.
0: Oké, Erwin, dankjewel. En tot volgende week.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
2: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
1: Ook open op zondagnamiddag.
3: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
4: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
5: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
3: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
4: Oh, maar dat is correct.
1: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
6: Nostalgie Plus. 8 mei vandaag, de bloemenwinkels die doen gouden zaken, want zondag is het moederdag. Daarom hoor je in dit uur ook nog een mamaplaat, gekozen door de luisteraar van de Good Morning Show. Welkom erbij. Zometeen zet Lynn Anderson de mama's al in de bloemen. Your golden years. Rose Garden komt eraan. Nostalgie Plus. En dit is het nieuws met Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Jij hebt er misschien ook gekocht om het Rode Kruis te steunen. Hun stickeractie bracht dit jaar een recordbedrag op van meer dan 4 miljoen euro. Medewerkers en vrijwilligers verkochten de voorbije twee weken net geen 415.000 stickers. De meeste in de provincie Antwerpen. Met dit jaar de figuur van Studio 100 op de wikkel rond die pleisters. De opbrengst gaat integraal naar de lokale afdeling van het Rode Kruis in Vlaanderen. Om materiaal te kopen voor een hulpverlening tijdens evenementen bijvoorbeeld. Maar ook om te investeren in EHBO-opleidingen. Ons land slaagt er niet in om misdaadgeld in beslag te nemen. Het gaat toch om minstens 10 miljard euro, blijkt uit Brits onderzoek. Nochtans probeert onze justitie drugs en hun dealers hard aan te pakken. Maar het criminele geld blijft wel in omloop. Vorig jaar nam de politie zo'n 195 miljoen euro in beslag. Ons land moet dus veel meer investeren in controles in lucht- en zeehavens, zeggen die Britse onderzoekers. En in Engeland lijkt de Labour-partij van premier Starmer serieus te verliezen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het is volgens de eerste resultaten al 186 zetels kwijt. En zoals verwacht wint Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage. Die mag er 255 zetels nu al bij tellen. Er zijn in totaal zo'n 5000 van die zetels te verdienen. In Wales en Schotland kozen de inwoners een nieuw parlement. Meestal bewolkt weer vandaag, met ook opklaringen. Het blijft wel droog, bij maxima tot 19 graden. Morgen zaterdag schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook wat wolken bij 22 graden. En zondag dan neemt de bewolking toe. Vooral in de Ardennen vallen er buien. Maxima zondag opnieuw 22 graden.
6: 2:09 op de Antwerpse ring richting Nederland. Verlies je nog 17 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En op de E17 naar Antwerpen is dat nog 10 minuten van Kruijbeke tot Antwerpen-West ook. En als je ergens anders in de file staat, is dat minder dan 10 minuten.
1: De Good Morning Show met Tony Talboom.

8 mei, dat is ook de dag van de ezel. Zo kennen we allemaal wel iemand zeker in onze buurt. Mocht iemand lastig doen vandaag, denk daar dan gewoon aan. Hè. 8 mei, de dag van de ezel. En om een ezelsbruggetje te maken, herinner ik je eraan dat we straks aan het weekend beginnen. Volgende week is het trouwens ook een extra korte werkweek. Dus daarom passende muziek om dat te vieren. Sister Sledge.

0: anekdotes, daar word je spontaan vrolijk van. 8 mei, op deze dag kwam het allerlaatste Beatles-album uit. De Fab Four, we eerden ze al deze ochtend met Hey Jude. Maar je gaat ze vandaag natuurlijk nog horen bij Nostalgie Plus. Misschien een tip als verzoekje bij Villa Vinyl. Domi die zal ze graag voor je draaien vanaf 1 uur alweer op deze vrijdag. En ik kijk ook al vooruit in de playlist, want die ziet er ook zeer goed uit. Kiki D komt eraan, maar ook Boudewijn de Groot met Testament.
1: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
3: Chin chin.
2: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
3: Knalprijs.
2: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
4: Het beste uit de 60s,
5: 70s
4: en 80s.

We hebben het er al heel de ochtend over. Zondag, moederdag. En om deze reden kregen we nog een perfecte classic van Ronnie Stevens uit Lint voorgeschoteld. Hij koos voor een nummer dat de band tussen moeder en kind perfect omschrijft. Ronnie, voor jouw mama en alle andere mama's. Hier is Paul Simon en Mother and Child Reunion.

0: Zondag is het moederdag. Ja, en we zijn daar al helemaal klaar voor. Dat merk je wel als je naar Nostalgie Plus luistert. Paul Simon, Mother and Child, Reunion. En zo meteen Olivier Newton-John, maar ook Esther Phillips. En de files die beginnen behoorlijk te slinken. En dat is alleen maar goed nieuws. Op de Antwerpsring richting Nederland schuif je nog 8 minuten aan van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En op de Brusselse buitenring is het 5 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem-Woluwe-Laan. Ergens anders in de file is dat minder dan 5 minuten.
1: The Good Morning Show.

0: Zometeen Adamo, hij blijft de grootste Belgische artiest met meer dan 100 miljoen verkochte platen. 82 ondertussen. Zijn geheim om jong te blijven. Zo zegt hij zelf, ik ben 4 keer 20, maar nooit tegelijk. Voilà, dat is je leeftijd slim spreiden.
1: Bij Nostalgie Plus
2: Belgium 12 points.
1: Herbeleef je de sfeer en de gouden jaren van het Songfestival.
3: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij toch zeker wel met de jongste deelnemster.
1: Tijdens de Songfestivalweek hoor je extra veel Songfestival Classics. Met als hoogtepunt op vrijdag de Songfestival Top 30. Congratulations. Stem op jouw favoriet via nostalgie.plus. Luister volgende week naar de Songfestivalweek bij Nostalgie Plus.
4: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
5: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
4: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Ik ben Pippa de kat.
7: En ik Bobby de hond van Maxizo.
8: Hallo!
6: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
7: Neem uw baasje eens mee.
6: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
7: Met de lage pladijzen.
6: Prijzen. Lage prijzen.
7: Wat zei ik?
6: Pladijzen.
7: Lage prijzen natuurlijk.
6: Ja.
9: Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Goed voor het beestje.
7: Goed voor het baasje.
9: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
10: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
11: Mijn haren omhoog?
10: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
11: Ah ja, dus mijn factuur?
10: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
12: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
13: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
12: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
13: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
12: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
13: Ah, dat is duidelijk.
12: Ja.
14: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
15: Peugeot. The Good Morning Show.

Adamo en Crystal Gayle, nostalgie op zijn best. Ja, nostalgie plus. Je hoeft vandaag nergens heen natuurlijk, want we houden je de hele dag gezelschap. 10 uur, dan is de Leen Desmarais met de vrouwentongen. Ze brengt haar eigen persoonlijke chef mee, dus pen en papier klaarhouden voor die keukentips. Op de middag is het Michel Follet voor de lunch. En vanaf 1 uur mag het een beetje kraken bij Domi in Villa Vinyl. Heb je een verzoekje, stuur hem een berichtje via nostalgie.plus. Deze die krijg je al van mij, dit is Nick Kershaw. I got

Geniet nog van deze 8 mei. Verwen je mama zondag tot in de puntjes. Hè. En vergeet vooral zelf niet te genieten van het weekend. Zometeen ben je in de goede handen van Leen. Maar eerst nog een classic van Sandy Shaw. Maak er een topweekend van.

0: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
1: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Mannekes! Kompie! Ik voel me de max.
5: Wij ook!
6: Altijd als we in de gamma zijn.
7: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
6: Oh my god!
4: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
7: Die zijn nog verbeterd, hè?
6: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
7: Geven ze korting?
4: 30% op alle verf.
6: Dan pak ik 10 potten mee.
4: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
6: Ja, ja.
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
9: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
10: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
11: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
12: Laatste werkdag van de week en ik begin die zo meteen met ondertussen een krasse 92-jarige muzikaal dan. Your golden years, nostalgie plus. Het is 10:00, het nieuws krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. 1 op de 5 kandidaatchauffeurs die zijn of haar rijbewijs wil halen, kiest er bewust voor om met een automatische versnelling te leren rijden. Dat is een verdubbeling als je dat vergelijkt met 3 jaar geleden, zegt GOCA, dat de examencentra coördineert. Al maar meer auto's rijden ook met een automatisch versnellingsapparaat. En dat geeft ook meer comfort in het drukke verkeer en de files. En de rijlessen daarvoor duren ook minder lang, dus je kan sneller je rijbewijs halen. De stickeractie van het Rode Kruis bracht dit jaar een recordbedrag op van meer dan €4 miljoen. Medewerkers en vrijwilligers verkochten voorbije 2 weken net geen 415.000 stickers. De meeste in de provincie Antwerpen, met dit jaar de figuren van Studio 100 erop. De opbrengst gaat integraal naar de lokale afdelingen van het Rode Kruis in Vlaanderen. Om materiaal te kopen voor een hulpverlening tijdens de evenementen, maar ook om te investeren in EHBO-opleidingen. En in Gaza zitten meer dan 1000 Palestijnen vast die een visum hebben voor ons land, blijkt uit cijfers van Buitenlandse Zaken. De meeste van die visums kregen de Palestijnen om zich te herenigen met hun gezin en familie hier in België. Maar onze regering plant voorlopig geen evacuaties vanuit Gaza, omdat dat allemaal veel te veel geld kost. Buitenlandse Zaken evacueert enkel nog in noodsituaties en ze willen de Palestijnen ook geen valse hoop geven. Bewolkt met soms opklaringen en zacht tot 19 graden. Morgen schijnt eerst de zon, in de namiddag wat meer bewolking bij 22 graden. Zondag blijft het meestal bewolkt met plaatselijke kans op een bui en tot 21, 22 graden. Maandag zwaar bewolkt met er eerst regen of buien. Daarna droger met opklaringen vanaf het westen. Frissere maxima maandag rond 16 graden.
10: Tongen met Leen de Marais.

Frankie Valli, ik ken hem ook uit de Sopranos als acteur. Daar afgelopen zondag is hij 92 jaar geworden. En nog altijd op de planken. Ik heb al wel eens ergens gelezen dat zijn stem niet meer helemaal dat is. Maar de legende wel, dus alle respect. Alle respect ook voor de afgelopen weken, want die was pittig wat mij betreft. Ik zal niet onder stoelen of banken steken dat ik blij ben dat het weekend is. En ik zal wellicht niet alleen zijn. We gaan stilletjes aan richting dat weekend met alweer uitstekende classics hier in Vrouwentongen van de Stones, zometeen van Kate Bush en een verhaaltje over de vogeltjes en de bijtjes. Goedemorgen en welkom bij Nostalgie Plus en Vrouwentongen. Tralala. Let me

0: Frank, luisteraar Frank heeft zeer veel humor, stuurt mij een berichtje. Leen, ons weekend is een beetje reizen. Wij gaan verschillende mogelijkheden uitproberen om van Zwijndrecht in stad te geraken. Dus die schelde over. Ja, dat is tegenwoordig een groot avontuur, Frank. Good luck daarmee.
1: Leen, gaat vreemd.
0: Gisteren vertelde Falco ons nog eens het verhaal van zijn landgenoot Wolfgang Amadeus Mozart. De rockster van de 18e eeuw in Rock Me Amadeus. En jawel, nog altijd hopelijk aan het proberen zijn vrouw van dat dak te krijgen is deze jongen hier.

0: Peter Koelewijn natuurlijk. Het zou vandaag toch moeten lukken. Hè? Kunnen we die mens toch niet het hele weekend op dat dak laten zitten? Dit hier is de uitdager van Peter. Takatakataka van Paco Paco. Ooit gecoverd door Joe Dassin, las ik. Maar dit is het origineel natuurlijk. Van de man uit Malaga, Paco Paco. A is kom van dat dak af van Peter Koelewijn. En B is takatakataka. Jij kiest via de site van Nostalgie.plus.
1: Wat kies jij? Stuur A.

0: vanuit het graf, zo lijkt het wel, Mick Jagger en Keith Richards met de Rolling Stones en Emotional Rescue. Het is niet mogelijk, zeg. Op dit ogenblik blijft Peter Koelewijn het hele weekend lang op dat dak. Want Taka Taka van Paco Paco, Taka Taka Ta eigenlijk, van Paco Paco, is met lengtes voorsprong de meest populaire, tenzij natuurlijk Peter Koelewijn een inhaalbeweging maakt. Is nog altijd mogelijk, dus als je aanstuurt, wordt het Peter Koelewijns Kom van dat dak af of B, Taka Taka Ta van Paco Paco. Wat wordt het? Jij mag beslissen.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Grando, grando, grando.
4: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
7: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
6: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
6: Chin chin.
9: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
6: Knalprijs.
9: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
13: Oh.
12: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
13: Ah.
12: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
14: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
15: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
14: Ook open op zondagnamiddag.
16: De snelste weg naar Nostalgie Plus vinden. Via FM, DAB+, digitale tv of nostalgie.plus.
17: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
18: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
17: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
18: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag mevrouw.
17: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
18: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
19: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
20: Your gold.

0: nog wat psychedelisch de tour opgaan met de Beach Boys.
1: Gaat vreemd.
0: Voor wie nu pas inschakelt, twee keuzes altijd in Leen gaat vreemd. Natuurlijk twee niet-Engelstalige keuzes. En vandaag is dat A. Peter Koelewijn's Kom van het dak af. Gaat al een paar dagen mee, die arme Peter Koelewijn. Of Paco Paco met Takatakata. Wat wordt het? Zoals Luc in zijn berichtje stuurt, met grote voorsprong, is het deze hier te worden.
2: Slapen, zitten en relaxen met Sotto Cortina. Nu comfortdagen bij DWB.

Om mee te zingen, Malaga helemaal tot in een Vlaamse living met Paco Paco en Takatakata, dat wil zeggen. Dat, en gelukkig gaat het niet vriezen dit weekend, dat Peter Koelewijn nog altijd op dat dak blijft zitten het weekend door. Maar nieuw vanaf deze week is dat je zo dadelijk al kan stemmen wie jij maandag wil horen. Want op onze Instagram-pagina van Nostalgie Plus en op Facebook-pagina van Nostalgie Plus, zal je zien staan dat je kan stemmen nu al voor A. Peter Koelewijn in Leen gaat vreemd, of voor het Duitse vredeslied dat in 82 het Eurovisie Songfestival won. Dus ga zo dadelijk al naar onze Instagram-pagina van Nostalgie Plus of naar onze Facebook en breng daar al je stem uit. A of B voor maandag in Leen gaat vreemd.

0: Onze Noorse vrienden van AHA in Take On Me.
1: Lekkers met Leen.
0: Laatste Timon van deze week zo dadelijk. En de voorbije week, de weken voordien, kan je natuurlijk allemaal herbeluisteren als je naar onze website gaat van Nostalgie Plus of naar de site van het Nieuwsblad. Dat kan ook. Straks maakt hij iets klaar met een groente waar ik een omweg voor maak. En letterlijk doe ik dat ook op de markt op zaterdag. En Timon die volgt mij daarin helemaal.
1: Bij Nostalgie Plus.
2: Belgium, 12 points.
1: Herbeleef je de sfeer en de gouden jaren van het Songfestival.
3: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij toch zeker wel met de jongste deelnemster.
1: Tijdens de Songfestivalweek hoor je extra veel Songfestival Classics. Met als hoogtepunt op vrijdag de Songfestival Top 30. Stem op jouw favoriet via nostalgie.plus. Luister volgende week naar de Songfestivalweek bij Nostalgie Plus.
4: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Nu bij Maxizo.
6: Hallo!
5: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
8: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
9: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
12: Oei, oei, oei, oei, oei, oei.
13: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
11: Oh, Pascal, je bent een held.
13: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
14: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
13: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
16: Deze week alle rosé-wijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
17: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
18: Profel.
19: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
20: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
19: Absoluut. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
20: Ah, Profel.
19: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Ontdek ze op profel.be.
21: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
22: Gelukzakken?
21: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
22: Ah, chansaars.
21: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score voor alle aanvuldeals bij Bol.

0: Lekkers met Leen.
1: Timon, zeer goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Leo, dat is mijn groenteboer, een van mijn groenteboers op de markt.
2: Okay.
1: Daar ga ik mijn patatjes halen, worteltjes, prei, pompoenen in de winter.
2: Okay.
1: Uien heeft hij ook. En, maar ik heb nog niet gezien of hij er al heeft, doppertjes.
2: Ja, maar het zal binnen de tijd worden.
1: Ik denk het ook. Ik denk dat ik dringend langs moet. Ja, langs, en dan koop ik zo 2-3 kilo.
2: Ja.
1: En dan zet ik mij daar eens aan om die uit te
2: middag,
1: doen. Ja. Dat is een van mijn lieve... Ja, het doet mij ook aan mijn grootmoeder denken. Want mijn grootmoeder had een moestuin. En dan deed ik samen met haar de doppertjes.
2: Mocht ze zelf de doppertjes.
1: Ja, heerlijk. Ja.
2: Ja. Ja, ik vind het ook wel lekker in zo'n goede erwtensoep.
1: Ja, hè, een erwtensoep van verse doppertjes.
2: Ja. Ja, je kunt dat ook in een diepvries kopen. Maar er blijft niks beter dan
1: nee,
2: die
1: dat
2: verse.
1: Is... Ik vind dat... Eigenlijk bijna een ander product.
2: Ja, klopt. Ja,
1: ja, hè?
2: Ik
1: goede doppertjes uit de diepvries zijn lekker, maar ik vind verse, dat is precies
2: dat is
1: iets
2: veel
1: anders.
2: Frisser, hè?
1: Ja.
2: Ja. Ik maak dat eigenlijk vaak, welke als stafvoet, zoiets middags, met personeel, als we wat doppertjes over hebben. Dat zit bij mij vaak in de side dish. En eigenlijk is dat niet zo moeilijk om zo een soep mee te maken. Dan moet je gewoon een goede basis hebben. Like dat ik daarnet zei bij een boer, uw patatjes en uw prei, ik doe dat daar ook bij.
1: Ah ja.
2: Dus ik ga meestal voor een half kilootje doperwten, dat je zelf uitgehaald hebt, ongeveer 1 preistengel, 1 aardappelje in kleine stukken, een goede ui, en dat ga ik eerst allemaal laten aanbakken. Dus ik laat mijn patatje aanstoven, mijn prei aanstoven. Ik ga dat goed al gaan kruiden met peper, dat er van in een basis, ik doe dat altijd bij mijn soep, is bij de basis al beginnen kruiden. Op het einde ga je soep veel smaakvoller zijn.
1: Ah, oké.
2: Ja. En dan als alles goed aangestoofd is, ga ik dat blussen met een klein beetje witte wijn. Ik laat dat reduceren.
1: Kijk eens aan.
2: En dan doe ik daar mijn kippenbouillon. Als je vegetariërs kunt ook perfect groentebouillon.
1: Mm-hmm.
2: En dan ga ik allemaal toch een goede 30, 40 musjes. Soep moet opstaan. Hè. Ik vind soep moet even allemaal samen geprutteld hebben. En belangrijk dat ik vind, uw ertjes pas op het einde. Dus dat de laatste 5 minuutjes, 7 minuten daarbij. En dan blijven uw erwten het frisste. En het een heel, zo, heel mooie, lichtgroene soep hebben.
1: Ja, en je laat je ertjes heel, hè?
2: Ja, ik laat ze heel.
1: Ja.
2: Maar gewoon op het einde. Niet, je moet dat geen half uur mee laten koken.
1: Die hebben niet veel nodig. Hè?
2: Want dat wordt dan zo waaf.
1: Die kleine
2: bolletjes. Dan gewoon even op het einde kort geblancheerd worden. Mee in je soep. En dan mixen. En wat ik wel lekker vind op het einde, is zo'n klein beetje Griekse yoghurt.
1: Mm.
2: En wat vers gesneden munt.
1: En munt. Ja. Ertjes en munt. Dat
2: zijn klassiekers, maar dat blijft goed.
1: Zo'n mooie combinatie. Ja. Hè? Ja. Weet je wat we misschien eens moeten maken ook, maar ik weet nog niet direct, misschien in het najaar of zo. Dat is hoe de Engelsen, ik weet niet hoe ze dat noemen, peas, hun ertestoemp eigenlijk.
2: Ja.
1: Zo. Okay. Vind ik ook wel een keer lekker om te maken.
2: Een keer opzoeken.
1: Ja. Oké, goed. Ertessoep. Heerlijk. Dankjewel. Tot maandag.
2: Ja, tot maandag. Fijn weekend.

Born to be wild, af en toe is goed, wild uit de hoek komen, wild dansen, goed om calorieën te verbranden, Steppenwolf. Zondag, dan is het moederdag. Mijn dochter die wordt voor de eerste keer moeder, zo tof. Voor alle eerste keer moeders en voor alle al vele jaren moeder. Een fijne moederdag gewenst nu zondag. En dit is de mooie Paul Simon voor jullie allemaal, Mother and Child.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minute.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
5: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
5: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
5: Ah, dat is duidelijk.
4: Ja.
6: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
7: Peugeot.
8: Mannekes!
9: Kompie!
8: Ik voel me de max!
7: Wij ook!
10: Altijd als we in de gamma zijn!
11: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
10: Oh my god!
8: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
11: Die zijn nog verbeterd, hè?
10: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
11: Geven ze korting?
8: 30% op alle verf!
10: Dan pak ik 10 potten mee!
8: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
10: Ja, ja!
12: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert!
13: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverbergmoes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
14: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
15: Mens bestaat 15 jaar.
16: Happy birthday!
15: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mens. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen.
17: More than a feeling.
15: Bij alle goede providers.
17: Mens 5-5.
15: Nu ook bij Proximus.
18: We gaan ons een beetje opkleden in soirée, want we gaan naar een club in Havana, La Havana, naar de Copacabana, zometeen. Ruim 11 uur, tijd voor het nieuws, krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. In Antwerpen onderzoekt het parket een vermoedelijke roofmoord na een steekpartij. Daarbij stierf een man van 30, een tweede slachtoffer, een man van 23, raakte zwaar gewond. De feiten gebeurden afgelopen nacht in Hoboken. Nadien vluchtte de dader weg en blijft voorlopig spoorloos. De politie van Antwerpen bekijkt nu de camerabeelden uit de buurt en vraagt getuigen om zich te melden. Na de dieselprijs daalt nu ook die voor benzine. Vanaf morgen betaal je aan de pomp voor benzine 95 bijvoorbeeld. Maximum €1,94 per liter. Dat is 6 cent minder dan de voorbije dagen. Benzine 98 kost maximum net geen €2 per liter. Een daling met ruim 5 cent. En diesel kost vanaf vandaag aan de pomp maximum €2,14 per liter. En in Gaza zitten meer dan 1000 Palestijnen vast die een visum hebben voor ons land. Dat blijkt uit cijfers van Buitenlandse Zaken. De meeste van die visums kregen de Palestijnen om zich te herenigen met hun gezin en familie hier in België. Maar onze regering plant voorlopig geen evacuaties vanuit Gaza. Omdat dat allemaal veel te veel geld kost. Buitenlandse Zaken evacueert enkel nog in noodsituaties. En ze willen de Palestijnen ook geen valse hoop geven. Bewolkt met soms opklaringen en zacht weer tot 19 graden. Morgen schijnt eerst de zon, in de namiddag wat meer bewolking bij 22 graden. Zondag blijft het meestal bewolkt met plaatselijke kans op een bui en tot 21, 22 graden. Maandag zwaar bewolkt met eerst regen of buien, daarna droger met opklaringen vanaf het westen. Frissere maxima rond 16 graden maandag.
20: Tongen met Leen de Marais.

0: vrolijk liedje over een tragedie. Een echte tragedie in de Copacabana. Barry Manilow.
1: Jonge Wolven.
0: Nick is volgende week 3 keer mijn gast in Vrouwentongen. Samen met Eva de Poorter van het Nieuwsblad over het Eurovisie Songfestival. Want dat begint volgende week. En meer bepaald over een podcast die ze maakte voor het Nieuwsblad in 3 afleveringen. Maar vandaag is hij gewoon mijn jonge wolf. Die het, als ik het goed begrepen heb, over Doornroosje wil hebben. Zometeen.

0: The old-fashioned way. Charles Aznavour.
1: Jonge Wolven.
0: Ja, dat was er misschien een klein beetje over, maar ik vind dat, dat je dat zo moet lezen. Nick, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Leen.
0: Jij wil het over Doornroosje hebben.
2: Ja, absoluut.
0: Ben jij de prins? Doornroosje wordt toch ook wakker gekust?
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik ben niet die
0: de prins. De prins die haar wakker kust, nee. Maar er is een musical over.
2: Er is een musical, ja.
0: En daar is iets om te doen.
2: Absoluut.
0: Maar neem ons eerst eens mee naar die musical. Vertel ons eens, wat gebeurt er?
2: In het Plopsa Theater in de Pannen speelt op dit moment Doornroosje de musical. Een Studio 100 productie met de drie huidige K3'tjes in. Het is een herwerking van de musical van 20 jaar geleden. Die ze eigenlijk toen al in de Elisabethzaal in Antwerpen onder andere hebben gespeeld. Ze hebben hem helemaal herwerkt, helemaal geüpdate ook. Het is een heel frisse, heel leuke productie. Ik was samen met mijn collega Desna op de première ook. Het zag er heel leuk uit. Nu, voor de luisteraars die K3 misschien niet zo nauw volgen als ik. Marthe, een van de huidige K3'tjes, die is heel erg zwanger.
0: Dus we hebben een zwangere fee.
2: Er is een zwangere fee.
0: Ja, maar kan allemaal.
2: Prima,
0: hè?
2: Ja. Ja. Marthe doet dat ook supergoed trouwens. Ik ben 100% fan van wat zij doet op het podium. Maar natuurlijk, ja, een zwangere vrouw, dat kan elk moment zijn dat hij moet zeggen, of dat haar gynaecoloog zegt van ja, nu is het wel gedaan met optreden.
0: Ja.
2: Dus er staat sowieso een stand-in klaar.
0: Ah ja, okay.
2: Klaasje, een van de vorige K3'tjes, is helemaal ingewerkt, staat klaar om die rol over
0: die
2: te nemen.
0: Die staat naast het podium, ja.
2: Ja, eigenlijk praktisch
0: zoiets,
2: wel.
0: Ja.
2: Klaasje was er ook bij op de première, maar is helemaal klaar. Eigenlijk was op de première al klaar om het over te nemen. Nu, de drie feeën, die vliegen ook in de zaal.
0: Ah,
2: dus die gaan zowel in de lucht op het podium als dat ze eigenlijk het publiek tegemoet vliegen.
0: Ah, toch wel.
2: Dat is heel leuk, ja. Maar ja, met vliegen komen natuurlijk wel wat risico's en zo. Je kan nooit alles uitsluiten, ook schokken. Niet ideaal voor een zwangere vrouw.
0: Nee, nee, nee. Dus Marthe mag niet meer vliegen.
2: Marthe mag niet meer vliegen. Natuurlijk, om de kinderen wel die magie te bieden, heeft Studio 100 daar een stand-in in de lucht gehangen.
0: Oh,
2: ja.
0: How Hollywood.
2: Very Hollywood. Ja, de vliegconstructie is ook gemaakt door een bedrijf dat werkt voor Broadway en alle grote internationale producenten. Er is zeker niet op bespaard. Maar ja, natuurlijk, ze hadden Studio 100 had dat niet aangekondigd dat er een stand-in in de lucht ging hangen. Dus op TikTok en ook zo in mijn vriendengroepen hoorde ik wel van, oh, maar was dat nu Marten in de lucht? Want die leek toch, dat leek precies iemand anders. En ik zat zelf in de zaal en ik had eigenlijk ook, ik had wel het idee dat er iemand anders ging, maar ik zat net te ver. Dus ik had het niet zo heel goed gezien. En ze hebben ook een masker op dat moment. Het is goed gedaan. Ik heb ook niet gezien dat er op het podium gewisseld werd. Maar achteraf blijkt dan, we hebben dat dan gecheckt bij Studio 100, er is inderdaad een stand-in van Marthe in de lucht. En eigenlijk helemaal in het begin van de musical komen de drie feeën opgevlogen. Dat is dan met die stand-in van Marthe. Die drie feeën landen. Het licht gaat heel eventjes, wordt heel even vrij donker. De stand-in verdwijnt in een massa van het ensemble. En tegelijkertijd bijna wandelt Marthe op. Geen kind dat het gaat merken. Ze hebben het supergoed opgelost. Maar het is inderdaad zo dat Marthe niet vliegt.
0: Ja, maar ja, goed. Dus TikTok maakt zich nu druk dat dat niet gecommuniceerd is. Zo'n beetje.
2: Druk is een groot woord. Ik denk dat iedereen het begrijpt. Maar ja, omdat je het niet communiceert op voorhand, heeft
0: maar
2: iedereen,
0: is dat niet de dingen van een stand-in? Dat je het niet zegt? In een film wordt er toch ook niet gezegd. Ja, Tom Cruise is nu een slecht voorbeeld, want die doet alles zelf. Maar wordt er ook toch niet gezegd? Ja, bij die scène zie je die acteur niet. Dat is juist het principe van een stand-in.
2: Absoluut, absoluut. Maar ja, in live theater is dat wel iets moeilijker natuurlijk. Want je ziet alles van die persoon. Het is niet dat je kan zeggen van een stand-in zoals in de film. Je filmt het achterhoofd of je filmt alleen de rug.
0: Ach, TikTok moet zich met iets bezighouden, zeker, hè?
2: Absoluut, ja. En het is ook wel een beetje zo, alles wat K3 doet is meteen groot nieuws.
0: Ja, is vergrootglas.
2: Dus ja, dat
0: En de productie loopt nog wel even, dus Klaasje zal waarschijnlijk nog wel te zien zijn. Omdat,
2: ja, ongetwijfeld.
0: Voilà, als we een van deze dagen lezen dat Marthe is bevallen, dan zijn we helemaal mee en dan weten we dat er daar dat er daar geen stand-in meer gaat zijn, want Klaasje zal het wel zelf doen.
2: Klaasje gaat inderdaad zelf vliegen, heb ik gehoord. Ja,
0: ja. Dus, goed, dankjewel Nick om ons even up-to-date te houden. Volgende week kom jij drie dagen langs in de studio om het over het Eurovisie Songfestival te hebben. En vooral over jullie podcast daarover.
2: Klopt.
0: Tot dan, goed weekend.
2: Tot dan.

0: ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
1: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL. Love to see you shine. Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
3: Het beste uit de

Als ik naar buiten kijk, dan zie ik de tuinier van Mediahuis in het gebouw, in wiens gebouw wij zitten, met Nostalgie Plus ook. Het gras afdoen, die is met een grasmaaier bezig. Dat is iets wat dit weekend in veel Vlaamse tuinen zal gebeuren, want het zal droog blijven en dat gras, dat mag wel eens gemaaid worden. Hè. Dit geheel terzijde natuurlijk. Doe de hustle, doe het gras af. Van McCoy. En dit is T-Set Ma Bellamy, ook vrouw.

0: slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.
1: Your Golden Years.

Met dat heerlijke trompetje daarbij. L'été indien van Joe Dassin. We zijn 8 mei vandaag. Sir David Attenborough wordt 100 jaar vandaag. Sir David Attenborough, bekend natuurlijk van zijn strijd om het natuurbehoud en de mooie natuurdocumentaires. Het begon blijkbaar allemaal als kind toen hij een fossiel vond van een voorhistorisch zeedier. En daarmee was de trein vertrokken voor een levenslange fascinatie voor de natuur in onder meer documentaires, waarin hij zich altijd maar meer specialiseerde in het maken van perfecte, spectaculaire beelden. Hij werd dus in 1926 geboren, hetzelfde jaar als de Britse Queen, waarmee hij een innige vriendschap onderhield en uit wiens handen hij verschillende onderscheidingen kreeg. En een van de meest merkwaardige anekdotes uit zijn leven was de ontdekking in zijn Londense tuin van de schedel van een vrouw die in 1879 werd vermoord. De zaak, bekend als het Barnes-mysterie, was een van de meest sensationele moorden in het Victoriaanse Londen. Julia Martha Thomas, toen ongeveer 50 jaar oud, werd vermoord door haar huishoudster Kate Webster. Webster zou het lichaam van haar slachtoffer hebben, pas op, gekookt en de resten in de Thames hebben gedumpt. Alleen de schedel werd nooit gevonden tot Attenborough dus in 2010 bouwwerkzaamheden in zijn tuin liet uitvoeren en uitgerekend in zijn tuin werd die schedel gevonden. Stel je voor, zeg. Vanavond wordt op de BBC een hele uitzending van 1,5 uur uitgezonden, namelijk de viering van David Attenborough vanuit de Royal Albert Hall in Londen.

0: kom hier, Boe, kom hier. Ja. Als de hond een naam moet hebben, dan is dat een goede naam. Marvin Gaye zo dadelijk en Kim Weston.
1: Nostalgie Plus, dat is iedere werkdag van 10 tot 12. Leen de Marais in Vrouwentongen.
0: Het ogenblik is weer aangebroken om te watertanden. Timon, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Michel Follet over de middag met 100% Follet.
3: Waarom makkelijk als moeilijk ook kan.
1: En Bert Gene zorgt voortaan voor de perfecte start van je weekend. Iedere zaterdag en zondagochtend van 9 tot 10, 100% Gene.
4: Zeker welkom aan iedereen met een goede.
1: Ontdek het ook en luister mee.
5: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
6: Keuken. Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
8: Chin chin.
7: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
8: Knalprijs.
7: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.

volgende week rond dit uur zullen de stemmen gesloten worden voor de Eurovisie Songfestival Top 30. Want die gaan we uitzenden, enfin die Top 30 die jij gestemd hebt tussen 4 en 7 met Seb en Michel als presentatoren. Er wordt al volop gestemd, zie ik, op Nostalgie Plus op die Eurovisie Songfestival Top 30 van volgende week vrijdag. Maar blijf dat vooral doen. Wat is jouw favoriet? Wat zijn de beste Eurovisie Songfestival nummers volgens jou? Is dat Sandra Kim, Mosedades, Johnny Logan, Vicky Leandros? Ik weet het niet, jij kiest. Dus ga naar onze site nostalgie.plus en stem daar alsjeblieft. Maar de hele week zal hier Eurovisie-proof zijn bij Nostalgie Plus. Met onder meer De Leen gaat vreemd. En daar had ik daarnet even geen rekening mee gehouden. Want ook Leen gaat vreemd gaat Eurovisie-proof. Dat wil zeggen dat jij nu al kan stemmen. Enfin, het staat nog niet online, zie ik. Maar binnenkort wel online via de socials, Instagram en via Nostalgie Plus. Op De Leen gaat vreemd van maandag. En de twee keuzes zijn Nicole met Ambition Frieden of B, Vicky Leandros met Après Toi. Dus ga straks even naar onze Instagrampagina of naar Facebook van Nostalgie Plus en kies daar welke Leen gaat vreemd je maandag al wil horen. Nicole of Vicky Leandros, het is aan jou, maar maandag wordt dat allemaal herhaald natuurlijk. Voilà, en de hele week ook bij Michel, die gaat 100% Eurovisie Songfestival en dat is natuurlijk helemaal

0: of the World. Zoiets moet het zijn. Vanmiddag is er natuurlijk ook Villa Vinyl met Domi Stuur. Die verzoeken op je vinylplaten al door. Alsjeblieft, wordt volop gedaan. Maar dan kan onze Domi het een en ander al beginnen rangeren en afstoffen daar in Zweden. En zometeen is er natuurlijk Michel met 100% volop. Fijn weekend, smakelijk eten.
1: Dag luisteraar, dag Leen. Een wilde aan mooie muziek, denk ik weer. Er zijn een paar jarigen vanmiddag in 100% Follet. En al een vlugje Songfestival met het oog op volgende week. Want dan gaat 100% Follet echt in complete Songfestival-modus. En er is ook een vergeten, heel unieke single van Jerry Rafferty in te horen.

Let nu op wat hij gaat zingen, Jerry Rafferty. Een verwijzing naar een nummer dat een instant klassieker was, hè, in 77, Baker Street. En als hij die woorden uitspreekt, komt die scheurende saxofoon er ook weer bij. Echt een prachtige vondst in het nummer The Tourist. Dat stond op het album dat na City to City kwam. En daar werd een single van afgehaald die het heel goed deed in Engeland. En bij ons werd een ander nummer gekozen. Dit hier, The Tourist, en dat flopte. Maar het is een prachtnummer zoals de meeste hits van... Enfin, hits die hadden hits moeten worden van Jerry Rafferty. Hij was een albumartiest, maar wat een prachtplaat heeft hij gemaakt. Je hoort het straks, The Tourist in 100% volume.

0: Tony staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
4: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
3: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
4: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
3: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
5: Onderuit, in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
6: Sen en ik zijn er weer helemaal klaar voor op deze vrijdag voor een uur Happy Radio. Titel van onze allereerste plaat. Your golden years. Nostalgie plus. Het nieuws, je krijgt het van Bart van Langenhoven. Dag Bart.
7: Goedemiddag. Brussels Airport boekte vorig jaar een recordomzet van bijna 830 miljoen euro. En voor het eerst in 7 jaar krijgen de aandeelhouders daarom een winstpremie. Onder meer de federale en de Vlaamse overheid krijgen een dividend, zoals dat heet, van ruim 40 miljoen euro. Dat vertelde de topman van Brussels Airport toen hij de jaarcijfers deze voormiddag voorstelde. Ondanks de 7 nationale vakbondsacties op onze luchthaven, die de werking serieus verstoorden. Goede cijfers dus, en er passeerden meer dan 24 miljoen passagiers langs onze luchthaven van Zaventem. 3% meer dan in 2024. 1 op de 5 kandidaatchauffeurs die zijn of haar rijbewijs wil halen, kiest er bewust voor om met een automatische versnelling te leren rijden. En dat is een verdubbeling als je dat vergelijkt met 3 jaar geleden, zegt de GOKA, dat de examencentra coördineert. Al maar meer auto's rijden ook met een automatisch versnellingsapparaat en dat geeft ook meer comfort in het drukke verkeer en de files. En de rijlessen duren ook minder lang bij een automaat, dus je kan sneller je rijbewijs halen. En de Nederlandse stewardess van vliegmaatschappij KLM, die in het ziekenhuis lag in quarantaine, is niet besmet met het Hantavirus. Dat bevestigen medische tests, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. 2 Britten testen wel positief op het virus en een derde is vermoedelijk ook besmet. Hij zit momenteel op het afgelegen vulkaaneiland Tristan da Cunha. In de zuidelijke Atlantische Oceaan is dat. In totaal raakten nu 7 mensen besmet met het Hantavirus. 3 stierven er al aan. Het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus uitbrak vaart nu naar Tenerife, waar de passagiers hopen dat ze eindelijk van boord mogen gaan. Ook deze namiddag bewolkt met af en toe een opklaring en zacht weer tot 19 graden. Morgen schijnt eerst de zon, in de namiddag wat meer bewolking bij 22 graden. Zondag blijft er meestal bewolkt met plaatselijke kans op een bui tot 21 graden. Maandag dan zwaar bewolkt met eerst regen of buien, daarna droger met opklaringen vanaf het westen. Frissere maxima maandag rond 16 graden.
0: 100% volledig.

Zo proberen wij dag in dag uit te klinken bij Nostalgie Plus. Happy Radio. Edwin Starr, onze opener van 79. Dat is de zanger die ooit een vuist balde, hè, en onverbloemd de oorlog verklaarde aan war. Daar heb ik het zo dadelijk nog over. Welkom in 100% Follet van vrijdag 8 mei. Stan en ik hebben heel wat verjaardagswensen te versturen. Dat zal je meteen al merken. En verder hoor je The Beatles, ABBA, Jerry Rafferty, Dionne Warwick, Kool & The Gang en Mark Knopfler. In de afdeling 1 jaar ouder, een songfestivalwinnares en lieve zangeres van bij ons, de zanger van een beroemd tienerkoor en de helft van dit duo, Phil en Philip. Phil kan het niet zijn, want Phil Collins werd op 30 januari pas 75 jaar. En wil dat vermoedelijk nog even blijven, dus gaat het over Phil Bailey van Earth, Wind & Fire. Die komt nu op gelijke hoogte met Phil. Hij wordt vandaag 75. 150 jaar ervaring in deze hitsingle. Welkom!

Phil Collins en Philip Bailey. Met een eenmalig duet al deed Phil Collins voor tal van zijn producties en beroep op de blazerssectie van Earth, Wind & Fire. De groep waar Bailey deel van uitmaakte. Maar hij was weliswaar vooral percussionist daar en uitstekend zanger, dat kon je horen in dit nummer. Easy Lover. Precies 1 jaar geleden kwam er witte rook uit de schouw op het Sint-Pietersplein in Rome en werd Paus Leo verkozen. De Amerikaan die durft te zeggen waar het op staat en telkens weer pleit voor vrede. Hij kruist daarmee symbolisch de wapens met de Amerikaanse president. Ter zijner eer en glorie, deze wekenlange top 10 hit in Vlaanderen van 1971. Jeremy Fate.

0: Jesus. In een loopzuivere cd-kwaliteit dankzij Eddie van Haren. Want je vindt het heel moeilijk hoor. Jeremy Fate. Het ging om een Oostenrijker, Helmut Grabherr, als ik dat goed uitspreek, die zich als gospelartiest lanceerde met een liedje geschreven door ene Michel Hamburger. Hamburger. Die ook de productie deed. En achter die vettige schuilnaam ging Michel Berger schuil. Later echtgenoot van France Gall, die alle haar hits schreef. Jarig vandaag, de zangeres van een van de allermooiste winnende songfestivalliedjes ooit. In mijn oren toch. Marie Myriam, ze won heel terecht in 1977.
1: 100% Songfestival.

Marie Myriam, geboren op 8 mei 57 en een zangeres van bij ons, een heel sympathieke dame, werd op dezelfde dag geboren. Mieke, voluit Mieke Gijs. En ook zij ondernam enkele pogingen om voor ons land naar het Songfestival te gaan, zoals in 93 met dit mooie lied.

0: Echt een songfestivalnummer, hè, geef toe. Mieke, en waarom zou er vrede zijn? In 93 duidelijk een topic. Want Nederland stuurde toen Ruud Jacot met vrede. Gefeliciteerd, Mieke. Ze heeft de jongste tijd flink wat moeten incasseren. Op 8 mei 1945 eindigde de Tweede Wereldoorlog in Europa. En dat wordt ook wel eens V-Day genoemd. Zo dadelijk de Beatles.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
2: Ah, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar 1,48 euro. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
5: Knaldi. Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro.

The Beatles brachten op 8 mei 1970 hun 12e en laatste studioalbum wereldwijd uit. Of liever hun platenfirma, want de Beatles waren dan al een maand gesplit. Let It Be werd een instant klassieker. We hebben al enkele jaren gehad. Marie, Miriam, Mieke, allebei van hetzelfde jaar 57. Philip Bailey en nu de helft van die duo. Savage Garden, Darren Hayes, hij wordt 54 vandaag.

Savage Garden, Australisch duo dat in de jaren 90 enkele hits had, waarvan dit de grootste was. Goed voor nummer 1 in Amerika. Nu een belofte die ze niet kon waarmaken, gelukkig maar. I'll Never Fall in Love Again, Dionne Warwick in 1969.

Dion Warwick, I'll never fall in love again. Misschien was het ironie, want 2 jaar eerder, in 1967, was Dion Warwick hertrouwd. Na een korte scheiding met haar eerste man, drummer William Elliott. Het huwelijk strandde uiteindelijk toch in 1975 en Dion Warwick hertrouwde nooit. Dus hield ze zich toch aan haar belofte. Ze is er nu 85 en wie weet, zeg nooit nooit, overkomt het haar toch nog een keer. 25 april was de helft van het volgende duo jarig. Andy Bell van Erasure, hij werd 62.

0: Asia, goed voor nummer 2 in Vlaanderen in 1987. Je weet dat ik een zwak heb voor het repertoire van Jerry Rafferty. Je hoort stevast altijd maar weer diezelfde nummers van hem, terwijl Rafferty zoveel uitstekende albums en singles uitbracht. Zoals het volgende, The Tourist van 1979. Alleen uitgebracht in Vlaanderen en Nederland. Hij zingt halfweg het nummer over Baker Street, waarop die scheurende saxofoon weer inzet. Een prachtige vondst in een miskende popsingel.
1: 100% vergeten.

0: The Tourist, 4-sterren-single van 79 van het album dat de millionseller van Jerry Rafferty City to City opvolgde. Zometeen ABBA.
1: Bij Nostalgie Plus.
2: Belgium, 12 points.
1: Herbeleef je de sfeer en de gouden jaren van het Songfestival.
3: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij toch zeker wel met de jongste deelnemster.
1: Tijdens de Songfestivalweek hoor je extra veel Songfestival Classics. Met als hoogtepunt op vrijdag de Songfestival Top 30. Congratulations. Stem op jouw favoriet via nostalgie.plus. Luister volgende week naar de Songfestivalweek bij Nostalgie+.
4: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
5: Oh.
4: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
5: Ah.
4: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
6: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
7: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.

best verkochte ABBA-single ooit. Dat is niet Dancing Queen, wat je ook denken mag. Wel Fernando. Het verkocht meer dan 10 miljoen exemplaren en belandde in de tweede week van mei 76, in feite op 8 mei, dus exact 50 jaar geleden, op nummer 1 in Engeland. Het was hun derde nummer 1 hit daar. En bij ons had Fernando toen al de nodige weken aan de top gestaan. Na 1969 met een Vlaamse zangeres die soul in haar vingers en toppen van haar tenen had. Uiteraard ook in haar stem. Anneke Soetaert.

Anneke Soetaert en het verrukkelijke Weetje Weetje. In 64 had ze al met Blue Beat een gedurfde Vlaamse plaat uitgebracht. En in 67 werd ze tweede in Canzonissima en miste ze op een haar na het ticket voor het Songfestival. Want Louis Neefs mocht gaan. Anders stond haar naam nu in de annalen van de Vlaamse muziekgeschiedenis. Ze werd nooit een ronkende naam. Voor mij is ze dat wel, Anneke Soetaert. Ze woont al jaar en dag in Florida en wordt volgend jaar 80. Op 8 mei 1993 kreeg Mark Knopfler een eredoctoraat aan een universiteit, die van Newcastle. Mark Knopfler, dan denk je aan deze groep. Dire Straits. Hier aan de rand van hun riante zwembad.

Zo had je Dire Straits nog niet gehoord in 83. Rockabilly, en het was zelfs een EP'tje. Ik dacht met 3 of 4 nummers erop. Twistin' by the Pool kwam ook nooit op een album terecht. Dire Straits was al behoorlijk dansbaar, geef toe. Maar we eindigen in aanloop naar het weekend met een echt dansbaar plaatje van de groep die verantwoordelijk is voor dit muziekje dat je elke dag hoort. In het begin en af en toe op het einde Liquid Gold, een Britse groep die niet vrij te pleiten was van kitsch, maar een paar heerlijke singles heeft gemaakt. Trouwens, een aantal mensen vragen dikwijls, wat is het muziekje dat we hier horen? Substitute, een van de latere singles en opvolger van deze superhit. Liquid Gold en Dance Yourself Dizzy. We blijven op post hoor, in het weekend zijn en ik op zondag en op zaterdag van 5 tot 6. Maar dat neemt niet weg dat ik jullie een fantastisch weekend toewens.

0: Medi-Market. Medi-Market wordt Merci-Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
6: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft hoor.
5: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
8: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverbergmoes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
9: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
10: Ment bestaat 15 jaar.
11: Happy birthday!
10: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Ment 5-5. Nu ook bij Proximus.
12: Helema, een heel goede middag. Welkom bij Nostalgie Plus. Met het beste uit de 60s, 70s en 80s. En tot 4 uur wordt die muziek alleen maar op vinyl gedraaid. Want het is tijd voor Villa Vinyl tot 4 uur. Dus laat de verzoekjes maar komen. Onder andere via 6661. Zometeen Juice Newton, dat is voor na het nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. In Duitsland is een gijzeling aan de gang. Het gebeurt in een bank in de Duitse stad Zinzig in het westen van het land. Er zouden meerdere daders en gijzelaars in het gebouw zijn. De daders hebben volgens de politie toegeslagen tijdens een geldtransport. De politie is massaal aanwezig en sloot het stadscentrum volledig af. Er vliegen ook enkele helikopters die de situatie van bovenaf monitoren. In Limburg is een Turkse maffiabende opgepakt. De politie voerde de afgelopen dagen 26 huiszoekingen uit na verschillende gewelddadige incidenten. Agenten ontdekten dat de organisatie gelinkt is aan een Turkse maffiaklan die gekend staat voor witwassen, afpersing en feiten van geweld. De politie pakte 18 mensen op. 7 van hen zijn ook aangehouden. Er werden grote sommen cash geld, luxe horloges en verschillende wapens, waaronder een samurai-zwaard, in beslag genomen. En Brussels Airport boekte vorig jaar een recordomzet van bijna €830 miljoen. En voor het eerst in 7 jaar krijgen de aandeelhouders daarom een winstpremie. Onder meer de federale en Vlaamse overheid krijgen een dividend van ruim €40 miljoen. Dat vertelde de topman van Brussels Airport toen hij de jaarcijfers deze voormiddag voorstelde. Ondanks de 7 nationale vakbondsacties op onze luchthaven die de werking serieus verstoorden. Toch passeerden meer dan 24 miljoen passagiers langs onze luchthaven van Zaventem, 3% meer dan in 2024. Het is bewolkt met soms opklaringen en zacht tot 19 graden. Morgen schijnt eerst de zon, in de namiddag wat meer bewolking bij 22 graden. En zondag blijft het meestal bewolkt met plaatselijke kans op een bui en tot 22 graden.
14: Met Dominique Krommen.

0: heeft al een vervroegd weekend. Die kan al gaan kaarten. En ze heeft de goede kaarten in handen. Met name Hart de Koning. Gin, dat was Juice Newton, Queen of Hearts.
1: Domi draait door.
0: En zo is het alweer vrijdag geworden. Weken vliegen voorbij. Het is alweer 8 mei. En ja, volgende week is het alweer een jaar dat ik hier woon. In Zweden, waar dit programma vandaan komt. Iedere week. Heerlijk toch? De techniek die daarbij helpt. Want wij stralen het uit vanuit mijn huis hier in Storfors in Zweden naar Antwerpen. En van daaruit wordt het dan weer herverdeeld over de hele wereld. En op vrijdag namiddag heb jij het voor het zeggen. Kan jij bepalen wat we hier op de draaitafels leggen. Letterlijk en figuurlijk opleggen. Want het wordt alleen maar op vinyl gedraaid op vrijdag namiddag. Waar heb je zin in? Muzikaal gezien, laat het me weten via een berichtje. Dat kan via 6661 of een mailtje naar domi@nostalgie.plus. En ja, dan ga ik kijken of ik het in mijn collectie heb zitten. Is dat het geval, dan wil ik het met plezier voor je opleggen. Zoals de betere Belpop, zoals Bart Madou die heeft aangevraagd daarnet. Je zei, kan je gezellig samen zijn van de Kreuners eens draaien? Zo'n leuk liedje, hoor je niet veel op de radio.

Bee Gees. Op aanvraag van Patrick. Het was Spirits Haven't Flown. Vorige week waren Patrick en zijn vrouw in het concertgebouw in Brugge. En dat deden ze omdat daar de liveshow Night Fever, A Tribute to the Bee Gees, plaatsvond. Een topshow, schrijft Patrick, die de show, die de songs van de originele band nagenoeg tot in de perfectie ten gehore brengt. Indrukwekkend zonder meer en een must-see voor elke Bee Gees-fan. Dat zal wel zijn, ja, want de meeste leden behalve Barry leven niet meer. Uiteraard kwam er na die 2,5 uur durende show de grootste successen en wereldhits aan bod. En een song die ik niet hoorde en bovendien een van mijn absolute favoriete nummers is It's Spirits Haven't Flown. Het is gelijknamige album uit 1979. Of ik die in mijn collectie heb, jazeker. Ik heb het singeltje gedraaid. Ik heb ook de LP in mijn platenkast staan hier. En uit die platenkast kan jij ook een gouden greep doen. Je moet vooral laten weten waar je zin in hebt, wat je heel graag wil horen. En dat kan je door een berichtje te sturen naar mij via 6661 of via onze website nostalgie.plus. Ik kijk of ik het in mijn collectie heb en dan kan ik het eventueel voor je opleggen als je er zin in hebt.

0: Voor Petra, die was in de jaren 80 heel grote fan van Doe Maar, stuurde ze hierdoor. Dat was Doris Day. En eigenlijk als je die tekst beluistert, tegenwoordig kan dat eigenlijk niet meer, hè, met al die streaming services. In die tijd waren we aangewezen op een paar zenders. En ja, dan moest je echt gaan zoeken of er eens een televisiefilm was. En tegenwoordig, met hele streamingaanbod en die ja, misschien wel honderden tv-zenders, vinden we soms ook onze gading niet meer. En dat klopt ook dan weer. Doe Maar en Doris Day, dat verhaal hier bij Nostalgie Plus. Sarah stuurde mij een lijstje door van platen die ik eventueel zou kunnen draaien hier in Villa Vinyl. Ik ga er eentje uitkiezen. Ik ga voor Lerita Mitsuko. Ik heb de maxi-single uit de kast getrokken van Marcia Baila. Dat is voor zometeen hier.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
3: Go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
6: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
9: Met deze week alle Rummo-pastas. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
10: Mannekes!
11: Pompie!
10: Ik voel me de max!
11: Wij ook!
12: Altijd als we in de gamma zijn!
13: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
12: Oh my god!
14: Ziet die nieuwe potten gamma superieur verf?
13: Die zijn nog verbeterd, hè?
12: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
13: Geven ze korting?
14: 30% op alle verf!
12: Dan pak ik 10 potten mee!
14: Voorzichtig voor uw rug en moeder!
12: Ja, ja!
15: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
14: Gamma, jouw verfexpert!

Marcia Baila. Marcia was een supergoeie danseres uit Argentinië, Marcia Mareto. En dit was de ode door de mensen van Lerita Mitsuku en van Marcia Baila. En ik heb de maxi-versie gedraaid, die duurt net iets langer dan de single-versie. Dankjewel Sarah om deze aan te vragen. Erik, die heeft zin in een lekkere portie rock'n'roll, gebracht door Shaking Steven.

Stevens maakt nog altijd muziek. En ik weet dat onder andere dankzij Gert, die mij onlangs het laatste album heeft laten opsturen hier naar Zweden. En deze werd aangevraagd door Erik. She Drives Me Crazy van Shaking Stevens. Karin van Damme uit Oostende vraagt deze aan van Ziggy Marley. Aanstaande maandag is trouwens 45 jaar geleden dat zijn papa Bob overleed aan de gevolgen van kanker. Zij wilde deze graag een keertje horen hier in Villa Vinyl uit 91. Dit is Cosmic.

0: is wel een grappig geluidje, hè. Want daarin zit Ziggy Marley. Ik had afgelopen week, was ik vorige week vrijdag nog op een platenbeurs. Ik had het album, het debuutalbum van Ziggy Marley en de Melody Makers nog niet in mijn bezit. Heb ik daar kunnen op de kop tikken voor 20 kronen. Dat is een kleine 1,80 euro ongeveer. Maar ik heb ze ooit live gezien op Torhout Werchter, zoals het festival toen nog heette. Dat was in het jaar waarin dat album uitkwam. En dit was van een album dat iets later uitkwam. Cosmic van Ziggy Marley en de Melody Makers, plaats die in het lijstje stond of die aangevraagd werd. Daar straks door Karin van Damme. Eens kijken, wat hebben we klaarstaan? The Pretenders met Brass in Pocket. Dat is een lijstje van platen die Martien had doorgestuurd. Ze had onder andere Thin Line Between Love and Hate in dat lijstje staan. Raymond van het Groenewoud van de Nits. Het is altijd moeilijk kiezen als er zoveel goede platen bij zitten. Maar ik ga zo meteen dus voor die debuutsingel van The Pretenders.
1: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profel.be.
2: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
3: Met de Superplus deals van De Leize gaan we toasten.
4: Chin chin.
3: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
4: Knalprijs.
3: Besparen doe je met de Superplus deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
5: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Bij CPXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij CPXL.
7: Volvo select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
8: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
9: Gelukzakken?
8: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
9: Ah, chansaars.
8: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel. Villa.

0: Brass in Pocket.
1: In Engeland zou het Brass in Pocket heten. Alles heeft te maken dat Chrissy Hynde natuurlijk uit Amerika kwam. En dit was de debuutsingle van de Pretenders. Uit 1979, 1980. Brass in Pocket. Goedemiddag. Dit is Vela Vinyl nog tot 4 uur vanmiddag. Zoals iedere vrijdag bepaal jij wat er op de radiogolven van Nostalgie Plus te horen is. En dat kan door even een berichtje te sturen naar mij. En dat kan via 6661 of via onze website nostalgie.plus. Ik kijk hier in mijn platenkast in Zweden of ik het in mijn bezit heb. En is dat het geval, dan wil ik het met plezier voor je opleggen. Dus laat ze maar komen. Wouter die is onlangs een paar weken geleden naar Antwerpen getrokken om daar live in concert Eric Clapton te zien. Er waren heel veel mensen heel enthousiast over. Ook Wouter is dat, want hij zegt het was onvergetelijk. Wat is Clapton toch een topartiest. Daarom kun je Leila van Eric Clapton nog eens spelen.

helemaal tot aan het einde. Wouter, ik hoop dat je deze versie bedoelde van Clapton met Derek en de Domino's. Of misschien bedoelde je wel de unplugged versie uit de jaren 90. Maar ik ga ervan uit dat het deze was en helemaal gedraaid zoals hij hoort. In de lange versie Leila van Derek en de Domino's. En Nostalgie Plus. Mensen, want ik denk dat ik ergens een probleem heb met mijn naald, zo te horen. Ik ga hem even op de andere platenspeler leggen. Excuseer, je hoort het. Het is een live programma en dan kunnen er soms al een keertje dingen mislopen. Zoals nu dus, moet ik even nakijken. Want deze van de Babies, die werd daar straks, zag ik binnenkomen. En dan dacht ik, die ga ik zeker niet laten liggen. Want die wil ik heel graag een keertje draaien hier in Villa Vinyl. The Babies, a piece of the action.

1 was van Ice House, No Promises. Heel erg leuk. En deze heb ik al een eeuwigheid niet meer gehoord. En ik dacht van deze ga ik gewoon uit de kast trekken en opleggen. Van The Babies, A Piece of the Action. Nostalgie Plus. Volgende week is het de week van het Eurovisie Songfestival. Songfestivalweek. Michel gaat iedere middag 100% Songfestival liedjes draaien met zijn eigenzinnige keuze, zoals we Michel kennen. Natuurlijk, dat is iedere dag tussen 12 en 1. En Koen die stuurde mij nog een berichtje. Het is mei en het Euro Songfestival komt er weer aan. En daarom had ik gedacht om eens een Eurovisie Songfestival liedje aan te vragen. En eerlijk gezegd zijn niet meer de songfestivals zoals in de jaren 70 of 80... Ja, dat klopt misschien voor een stuk, maar weet je wat, ik ben dan het principe, je moet meegaan met je tijd natuurlijk. En de songfestivals zoals ze in de jaren 70 en 80 waren, die zouden nu absoluut ook niet meer succesvol zijn. Dus wat dat betreft moeten we ook wel blij zijn dat er toch wel heel mooie liedjes uitkomen. Ieder jaar weer opnieuw. Twee favorieten heeft Koen, die had hij mij doorgestuurd. Was er eentje uit 1984, Belle and the Devotions met Love Games. En dit is ook een van mijn favorieten, het winnende liedje uit 1971 voor, ik denk Frankrijk was dat toen, maar ik ben niet helemaal zeker. Ik ga het zo meteen even opzoeken. 17, de banken, Arbre, une rue.

0: hebben heel snelle luisteraars. Ik heb het niet moeten opzoeken. Het was inderdaad niet Frankrijk, want ik twijfelde zelf wel. Het was Monaco. Dankjewel, Johan, om dat heel snel door te sturen. Séverine Bank naar Unerue.
1: Ja, voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
2: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Hier Pippa de kat.
3: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo!
2: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
3: Je kunt ook vriend worden.
2: Van Maxizo.
3: De dierenwinkel met de lage prijzen.
2: Dan krijg je de specialetjes.
3: Plezante tips, eerste klas advies.
2: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
3: Daar zijn vrienden voor.
2: Ah ja.
3: Ah ja.
4: Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Goed voor het beestje.
3: Goed voor het baasje.
5: Mannekes. Bompie. Ik voel me de Max.
6: Wij ook.
7: Altijd als we in de gamma zijn.
8: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
7: Oh my god!
5: Ziet die nieuwe potten gamma superieur verf?
8: Die zijn nog verbeterd, hè?
7: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
8: Geven ze korting?
5: 30% op alle verf.
7: Dan pak ik 10 potten mee.
5: Voorzichtig voor uw rug en moeder.
7: Ja, ja.
9: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
4: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
10: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
11: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
12: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
11: Ook open op zondagnamiddag.
13: De snelste weg naar Nostalgie Plus vinden? Via FM, DAB+, Digitale TV of Nostalgie.plus.
14: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
15: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
16: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
14: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
15: Oh, maar dat is correct.
16: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
0: Een zeer goedemiddag. Dit is Nostalgie Plus met Villa Vinyl nog tot 4 uur vanmiddag. Je mag meebepalen wat we allemaal draaien hier door een berichtje te sturen naar 6661 of via de website nostalgie.plus. Tavares komt eraan. Heaven must be missing an angel. En zo is het precies 2 uur geworden, het nieuws met Vrouwtje. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Er is onvrede bij onze autokeuringscentra. Op dit moment kan je niet binnenrijden bij de meeste autokeuringen. Want het personeel legt het werk neer uit protest tegen de hervormingen van Vlaams mobiliteitsminister De Ridder. Zo zal je minder vaak je wagen moeten laten keuren. Maar volgens de vakbonden dreigen daardoor 1 op de 3 keuringscentra te verdwijnen en zijn er tot 500 jobs in gevaar. Hoeveel keuringscentra meedoen met de staking is niet duidelijk. Normaal zouden de meeste wel terug opengaan over een half uurtje. De pro-Palestijnse actievoerders aan de UGent bezetten nu een ander gebouw. De campus Coupure moesten ze tegen vanmorgen 10 uur verlaten. Dat hebben ze gedaan, maar het protest is nu verplaatst naar het UFO-gebouw van de Universiteit Gent. De studenten eisen dat de universiteit alle samenwerkingen met Israëlische instellingen stopzet. Ondanks de aangekondigde juridische stappen willen de studenten nu verder protesteren. En voetbalclub La Louvière ontslaat zijn trainer Frederik Taquin. Die werd in 2017 hoofdcoach van La Louvière, die toen nog in de derde Waalse amateurklasse stonden. Het was een succesvolle samenwerking, want in 9 jaar tijd heeft Taquin de club naar de hoogste klasse van ons voetbal geloodst. La Louvière staat nu voorlaatste in de stand en wil volgend seizoen een nieuwe start maken. Deze namiddag stilaan meer opklaringen en droger met maxima tot 19 graden. Morgen zonnig, later meer wolken en zacht tot 21 graden. En zondag wat meer wolken met lokaal enkele buien tot 22 graden.
1: Villa Vinyl
18: met Dominique Krommen.

0: voor Bram. Die heeft hier goede herinneringen aan, zegt hij. Welke herinneringen heeft hij niet in zijn berichtje mee vermeld? Maar ik kon hem wel draaien natuurlijk. Heaven Must Be Missing an Angel van Tavares.
1: Domi draait door Villa Vinyl.
0: Goedemiddag, tweede uur Villa Vinyl op deze vrijdag de 8e mei 2026. Ja, tot 4 uur vanmiddag bepaal jij wat er hier op de draaitafels gegooid wordt. Of gelegd wordt, is misschien beter uitgedrukt. Gewoon niet echt met mijn platen natuurlijk. Maar je mag een gouden greep doen uit mijn platencollectie 6661 of via onze website nostalgie.plus. Daar kan je berichtjes achterlaten en plaatjes aanvragen. Er komen flink wat dingen binnen. Onder andere iets van Geert zie ik hier staan. Once More, de allereerste Rock Rally winnaar. Volgens mij is hij al een keertje aangevraagd, maar ik denk dat ik toen daar gekeken heb of hij in mijn collectie zit, maar dat was niet het geval. Frank Sinatra is ook een goeie. Wouter, die trouwens akkoord was met de versie van Derek en de Dominos die ik draaide van Leila straks, want hij zei, in Antwerpen speelde hij de unplugged versie, maar de originele vind ik eigenlijk beter. Dus daar heb ik goed gegokt. En nu een plaat die aangevraagd werd door, even kijken, Alain uit Tongeren, die wil graag Paul Nicholas horen met een liedje dat vergeten is uit 1978. On the

band met Raymond natuurlijk. En Erik van Eigen die maakte toen ook deel uit van de band. Dat was Maria, Maria, ik hou van jou. Voor jou sta ik uren in de kou. Die plaats werd aangevraagd door, even snel kijken, Jean-Paul de Jager. Of ik de originele versie had. Singeltje, ja, inderdaad, heb ik in mijn collectie zitten. Hij zegt 72. Ik was erbij in de Beurschouwburg als het nummer werd voorgesteld. Jean-Paul uit Wolvertem, dankjewel om die Louisette aan te vragen. Met Maria, Maria, ik hou van jou. Daarvoor Paul Nicholas met On the Strip. Een lekker plaatje voor de vrijdagnamiddag. Eens even kijken wat er nog binnenkwam hier. Dirk die zei, Why Can't We Live Together van Mike Anthony is niet te downloaden via Spotify, heeft Domi die in zijn collectie. Nu, er is een heel verhaal te vertellen rond dat plaatje van Mike Anthony, want in 1982 bracht hij die cover uit. Hij was een Amerikaan die in Antwerpen woonde, volgens mij. Maar hij werd, toen het plaatje werd uitgebracht, gewoon aangeklaagd door de Timmy Thomas mensen, omdat hij originele elementen gebruikte in die remake die hij maakte. En dan is dat plaatje opnieuw opgenomen. Nu heb ik even gekeken in mijn collectie. Ik heb de verschillende versies, denk ik, in mijn collectie zitten. Want je hebt één hoesje, daarop staat New Version. Ik denk dat dat dan de nieuwe versie is die toen gemaakt werd, omdat het wel mocht uitgebracht worden, maar die samples moesten eruit gehaald worden. Of deze versie hier. Maar ik ben niet 100% zeker of dat nu een andere versie is dan degene die later geremaked werd, maar in ieder geval. Mike Anthony, Why Can't We Live Together?

0: Ik denk dat dit de versie is die als allereerste uitkwam. Want in mijn idee is, ik zou eigenlijk de andere versie er even moeten bijpakken, maar begon die andere gewoon dat hele beginstukje er niet aan, de hele intro er niet aan van Mike Anthony's Why Can't We Live Together? Hij kreeg de mensen van Timmy Thomas, de originele uitvoerder, op zijn dak, omdat hij wat te veel elementjes gebruikte in de remake van dat nummer. Why Can't We Live Together van Mike Anthony? Een Belgische productie, maar wel door een Amerikaan die hier toen woonde. Dirk heeft deze aangevraagd. Zullen we zometeen Bon Jovi eens op je loslaten? You Give Love a Bad Name.
1: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
2: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
4: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
3: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
5: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverwerk Moes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
10: Verwerk Moes brengt leven in je interieur.
11: Villa Vinyl.

Vincent in Blankenbergen woont hij en die had zin in deze hier van Bon Jovi. You give love a bad name. Alle kanten gaan we op in Villa Vinyl. Het is het meest eclectische radioprogramma van de Vlaamse radio. Alles kan, alles mag. Als jij het aanvraagt via 6661 of via onze website nostalgie.plus, dan kijk ik of ik het in mijn collectie heb zitten. Is dat het geval, dan wil ik het met plezier voor je opleggen. Waar heb je zin in op deze vrijdag namiddag? Stuur het me door. Perry van Meensel die heeft net tickets aangeschaft voor de nacht van de Nederpop in het depot in Leuven. Dat vindt daar eind mei plaats. Een van de optredende artiesten is Nol Havens. En dan zal je zeggen, wie is Nol Havens? Nol Havens was de zanger van VOF De Kunst. Ik heb die ook al een keertje gezien ergens tijdens een optreden. Ik weet niet meer welk concert dat was, maar het was in ieder geval ergens in Hasselt in de Etias Arena, waar hij toen ook was. En daar zong hij bijvoorbeeld één kopje koffie. En deze van Perry, die heeft aangevraagd, dat is lang niet meer gehoord hoor. Liedje dat niet zo heel erg bekend geworden is. Oude liefde roest niet hier als VOF De Kunst.

0: zag dat Christel Moerman Barracuda had aangevraagd van Hart voor haar man Erwin. Maar er was iemand eerder om een plaat van Hart aan te vragen, namelijk Ludgard. Enige tijd terug hoorde ik Hart met Magic Man nog op Nostalgie Plus. Deze mag je nog wel een keertje draaien en dat heb ik bij deze dus ook gedaan. Hart, Magic Man. 6661. Via onze website nostalgie.plus, daar komen leuke liedjes binnen, zoals deze.
1: But the price ain't right. Ain't that gold? Be a damn sight cheaper. Yes, it would. Start riding the bike.

0: Luc had een lijstje doorgestuurd met daarin onder andere Viva la Mama van Eduardo Benato. En eigenlijk wilde ik Carl Carton draaien in zijn lijstje. Met She's a Real Bad Mama Jamma. En dan haalde ik het singeltje uit het hoesje en ik zag dat het beschadigd was. Dat er een stuk uit de plaat is, misschien ergens in de verhuis, dat er een stukje afgebroken is. Dus die moet ik ergens opnieuw zien op de kop te tikken. She's a Bad Mama Jamma. Lekker liedje van Carl Carton. Kan hem jammer genoeg niet draaien, de single. Kapot. Kan gebeuren. En daarom voor die derde in zijn lijstje gegaan. A Real Mother For You van Johnny Guitar Watson. En er is iemand aan het luisteren. Een naamgenoot uit Blankenbergen, oorspronkelijk afkomstig. Dominique, die zit in Tenerife. Op Tenerife, moet ik eigenlijk zeggen, van zijn eiland. Hij wilde graag iets Spaans horen. Met name iets van Julio Iglesias Quiero. Quiero, die komt er zo meteen aan.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Grando, Grando, Grando.
6: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
7: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
9: Mijn haren omhoog?
8: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
9: Ah ja, dus mijn factuur?
8: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
10: Mannekes!
11: Pompie!
10: Ik voel me de max.
11: Wij ook!
12: Altijd als we in de gamma zijn.
13: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
12: Oh my god!
10: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
13: Die zijn nog verbeterd, hè?
12: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
13: Geven ze korting?
10: 30% op alle verf.
12: Dan pak ik 10 potten mee.
10: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
12: Ja, ja.
14: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
10: Gamma, jouw verfexpert.
15: Hehe.

Ja, ik weet, ik heb het waarschijnlijk nogal een keertje gezegd. Je moet altijd denken aan die beelden van Julio Iglesias. Ergens moet dat geweest zijn in de grotten van Cannes, ergens in het zuiden van Nederlands Limburg. Of in, bij ons, in, ik bedoel in Limburg dan, waar dan de Mergelgrotten zijn. En daar werd de clip opgenomen van dit liedje. Voor Topop met Penny de Jager als danseres. En die stond daar te dansen naast Julio Iglesias. En ja, hij kon zijn handen en zijn ogen niet van haar afhouden. Laten we ons daarop houden. Die beschuldigingen die onlangs nog naar boven zijn gekomen, zou me niet verbazen mochten die helemaal waar zijn. In ieder geval een lekker zomers liedje voor iemand die op Tenerife zit op dit moment. Dat was Julio Iglesias met Quiero voor mijn naamgenoot Dominique. Die zit op Tenerife. En dan, ja, dan moet je een Spaanstalige zanger draaien. Ik zag iets binnenkomen van Bram Liplijn. Die zei, zou je een plaatje willen draaien van Johnny Nash met het nummer Falling In and Out of Love, omdat dat fantastisch klonk op AM radio in de jaren 70, vooral het begin van de plaat. Nu moet ik eerlijk zeggen, Bram, ik heb hem niet op vinyl in mijn collectie zitten. Wel een cd'tje, een verzamelcd van Johnny Nash, maar ja, op vrijdag speel ik nooit vals, dus ik draai alleen maar vinyl. Maar ik had toevallig nog een ander verzoekje binnengekregen vandaag van Johnny Nash, maar dat is dan meer iets uit de jaren 80, toen hij opnieuw een hit scoorde, van Dries Merckx, die zegt alles oké daar in Zweden. Kan je eens een plaatje draaien van Johnny Nash, Rock Me Baby. Dat zullen we dan maar doen. En Bram, als je iets anders in gedachten hebt, mag je dat altijd doorsturen naar ons. Zal ik

even snel kijken wie iemand aangevraagd. Dirk Vaas is op voor vroeg pensioen. Dus nu kan hij terugluisteren, zegt hij. Blij daarmee ook dat ik je mag verwelkomen. Beste Dirk, dat was Harbor Light van Windjammer. Nederlandse band die in 1977 klein hitje scoorde met deze. Wel heel leuk om nog een keer te draaien hier. En daarvoor nog Johnny Nash met Rock Me Baby. Plaat waarmee die in de jaren 80 nog even opnieuw in de hitparade stond. Villa Vinyl op vrijdag. Jij bepaalt wat ik hier draai. En nu...

de Queen. Van Queen. En Nostalgie Plus, Villa Vinyl op vrijdag. Een boekhouding weer niet helemaal op orde. Even snel kijken wie Killer Queen had aangevraagd. Killer Queen door Arno van Blijenberg. Het was alweer een tijdje geleden, zegt hij, dat hij een plaat had aangevraagd. En daarom Killer Queen speciaal voor zijn vriendin. En nu een verzoekje dat deze ochtend al vroeger binnenkwam, of deze voormiddag, van Gary Rafferty. En dat is er eentje die via... Wacht, momentje hoor, want ik ben mijn boekhouding weer helemaal... Royal Mile. Ik vind het niet onmiddellijk terug. In ieder geval, het was de Royal Mile van Gary Rafferty die werd aangevraagd, want er werden verschillende aangevraagd van Gary Rafferty vandaag, maar deze was de eerste. Het was niet zo'n heel erg bekend nummer. Het is afkomstig van het album Snakes and Ladders. Heerlijke doedelzakken erbij. Lang niet meer gehoord, de Royal Mile.

0: staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo!
2: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
7: Goedemiddag, nog een uurtje. Villa Vinyl hier in je radio met zometeen een verzoekje van Roxy. Graag Team from New York, New York van Frank Sinatra. We hebben deze week een radioman uit Casterlee veel te vroeg verloren. Een liedje dat de favoriet zou zijn van Hans Otten, namelijk, zegt ze. Dus ik ga hem zometeen draaien voor je. Eerst het nieuws van 3 uur met Vrouwtje. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. De Europese luchtvaart stootte een recordaantal CO2 uit. Het is de enige sector waarin de uitstoot van broeikasgassen blijft toenemen. Dat blijkt uit een internationaal rapport. Vorig jaar hebben vliegtuigen die vanop een Europese luchthaven vertrokken zo'n 195 megaton CO2 uitgestoten. Dat is 2% hoger dan voor de coronapandemie. Vooral de uitstoot van lage kostenmaatschappijen ligt een pak hoger. Bij bijvoorbeeld Ryanair lag het met de helft hoger dan in 2019. De kopstukken van een Chinese criminele bende die jonge vrouwen in de illegale prostitutie dwong, zijn veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De politie in ons land kwam de bende op het spoor na een controle van een illegale sekswerkster. De Chinese bende zou minstens 38 jonge Chinese vrouwen illegaal naar ons land hebben gebracht. Ze namen hun paspoorten af en dwongen hen de prostitutie in. De man en de vrouw die de bende leidden kregen een celstraf van 5 jaar. Nog eens 6 andere kregen straffen tot 18 maanden cel. En in Duitsland is al sinds vanmorgen 9 uur een gijzeling aan de gang in een bank in de stad Sinzig. De politie gaat ervan uit dat er meerdere daders aanwezig zijn. Die zouden hebben toegeslagen tijdens een geldtransport. Hoeveel gijzelaars er worden vastgehouden is niet duidelijk. De politie heeft het hele gebouw omsingeld en er is ook een onderhandelingsteam ter plaatse. De situatie is voorlopig stabiel. Of de agenten al contact konden opnemen met de daders is onduidelijk. Deze namiddag stilaan meer opklaringen en droger met maxima tot 19 graden. Morgen zonnig, later meer wolken en zacht tot 21 graden. Zondag wat meer wolken met lokaal enkele buien tot 22 graden.
9: Villa Vinyl
10: met Dominique Krommen.

voor Roxy. Die het al weer opdroeg aan Hans Otte. Ze zei daar zou hij heel erg blij mee geweest zijn met deze plaat van Frank Sinatra, Team from New York, New York. Aan het begin van het laatste uur van Villa Vinyl. En net voor het nieuws nog Jerry Rafferty. Ook heerlijk, hè? The Royal Mile, met die doedelzakken erin verwerkt. Plaatje dat we niet zo heel erg vaak horen. En daar zijn we zot op vrijdag namiddag. Platen die we heel lang niet meer gehoord hebben, maar ook platen die we heel vaak horen en die dan op vinyl misschien nog net iets extra leuk klinken. Met hier en daar een tikje, met hier en daar een kraken, want daar doen we het voor op vrijdag. Waar heb je zin in? Nog een uur kan je verzoeken doen via onze website nostalgie.plus, via 6661. Ik kijk of ik het in mijn platenkast heb zitten. En is dat het geval, dan wil ik het met alle plezier voor je opleggen. Laat komen, zou ik zeggen. Ik heb een live nummer klaar liggen. Van een legendarisch live album van Supertramp dat opgenomen werd in Parijs. Het is Louis Blankaert die me op het idee bracht om deze van Supertramp nog een keer te laten horen. School!

0: Before You Came, de cover die zo'n opname van dat ABBA-nummer. En deze is voor Dirk van Assel, die mij een berichtje stuurde dat het niet meer zo vaak gedraaid wordt op de radio. Don't Tell Me van de band Blamage. Of ik die toevallig in mijn collectie heb zitten. Jawel, want ik heb hem gedraaid en dan heb ik hem in mijn collectie zitten. Uiteraard. Geert Olieuk zei het daar straks al. Die vroeg iets van Luna Twist aan. In 1978 werd de band Once More de eerste rockrally-winnaar in de geschiedenis. Onder andere dankzij de sterke persoonlijkheid en het zangtalent van frontman Alain Tans, niet daarlang een lang daarna vervoegde Dirk Blanchard en Dirk van Gansbeke de band. En Luna Twist was een feit. En daarom zometeen iets van Luna Twist, African Time.
1: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
2: Check, check, check. Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
3: Medi-market. Medi-market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
5: Oh.
4: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
6: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.

kwam vandaag niet zo heel erg leuk nieuws naar buiten over Bonnie Tyler. Die heeft namelijk een spoedoperatie moeten ondergaan. Terwijl ze in Portugal is, is daar aan haar darmen geopereerd. Staat te lezen in de krant The Guardian. En ze is in een kunstmatige coma gebracht. Het was Maya die mij erop wees. En daarom vroeg ze deze aan van Bonnie Tyler. Total Eclipse of the Heart. Lekker krakend. Moet kunnen, hè, op vrijdag. Ik had de plaat vorige week nog eens een keertje in mijn hand. Ergens op platenbeurs. Faster than the Speed of Light. Misschien moet ik hem toch eens een keertje opnieuw meebrengen. Dat hij wat minder kraakt. Daarvoor Belpop van Luna Twist. African Time hier bij Nostalgie Plus. Nog een dik half uur. Kan je platen aanvragen via 6661 of onze website nostalgie.plus. Worden altijd heel originele dingen aangevraagd. En ik wil ze met alle plezier voor jullie draaien hier op vrijdag. Koen Segers die zegt ook: het is altijd uitkijken welke pareltjes de luisteraars van Nostalgie Plus uit hun brein toveren. Op vrijdag namiddag. Het meest verscheiden programma van de Vlaamse radio is Villa Vinyl. Klopt, helemaal. Alles kan, alles mag. En hij doet ook nog een keertje mee, zegt hij zelf, met een misschien een klein beetje een plaat van AHA die in een vergeethoekje is geraakt uit 1990. En ik heb hem teruggevonden op single hier in mijn collectie. Het is echt wel een heel goed nummer van AHA. Eigenlijk heeft die band slechte nummers gemaakt, vraag het mij af. Niet toch? I Call Your Name.

van het album dat eigenlijk geschikt was voor astronauten. Want dat heette East of the Sun, West of the Moon. Aha, uit 1990 met een vergeten liedje van de band. Dat was I Call Your Name. Dimitri heeft een heel lijstje doorgestuurd. Eigenlijk heeft hij twee verschillende lijstjes doorgestuurd. Met allemaal platen die hij heel graag zou willen horen vandaag. Umberto Tozzi stond daar onder andere in. Ik zag iets voorbij komen van Talking Heads van Electric Light Orchestra. Maar ik ga voor deze hier. Van Simple Minds bij Nostalgie Plus. Let There Be Love.

0: Simple Minds. En Let There Be Love, Simple Minds. Altijd heel veel aangevraagd. Een paar dingetjes nog overlopen van andere platen die hier nog binnenkwamen. Onder andere Johan, die zei graag een liedje dat denk ik nog nooit gespeeld is op Nostalgie Plus. Up With People is de titel van een lied van de iconische groep Up With People uit de jaren 70 en 80 met zangers en zangeressen uit alle werelddelen. Johan heeft die band live gezien in de brouwerij van Alke. Ja, ik kwam die albums wel heel vaak tegen, zo ook in tweedehandsbakken. En zo, ik moet eerlijk zeggen, ik heb mij nooit aangetrokken gevoeld om het aan te kopen. Dus ik heb het toevallig niet in mijn collectie zitten. Dan was er nog iemand die net een berichtje stuurde. Frank Michielsen, die zei, ik ben een grote fan van One Hit Wonders en vooral de 70s. Wat dacht je van Paul Nicholas met On The Strip? Maar laat dat toevallig een plaats zijn die ik eerder vanmiddag al gedraaid heb. Soms denk je van, ai, kan toch geen toeval meer zijn? Of toch? Ik weet het eigenlijk gewoon niet. Gilbert Dekkers, die wil graag een nummer horen van de band The Meteors uit Nederland. 1980 zegt hij, het nummer Together Too Long heb ik ook niet in mijn collectie zitten. Ik heb wel andere plaatjes van The Meteors, dus als je iets anders wil horen, stuur het dan nog snel door. Wat heb ik klaarstaan? Zometeen Status Quo met Roll Over,
1: bij
0: Lay Down.
1: Nostalgie Plus.
2: Belgium, 12 points.
1: Herbeleef je de sfeer en de gouden jaren van het Songfestival.
3: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij, toch zeker wel met de jongste deelnemster.
1: Tijdens de Songfestivalweek hoor je extra veel Songfestival Classics. Met als hoogtepunt op vrijdag de Songfestival Top 30.
4: Congratulations.
1: Stem op jouw favoriet via nostalgie.plus. Luister volgende week naar de Songfestivalweek bij Nostalgie Plus.
5: Hey, zin in een nieuwe keuken?
6: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
7: Grando, grando, grando.
8: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
9: Tegels,
10: natuursteen,
9: parket,
10: Impermo.
11: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
12: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
1: Villa Vinyl.
14: Nostalgie. Think of all over there.

Nico en Isabel en de hondjes zijn naar Duitsland aan het rijden met de mobile home. En onderweg op de radio keihard aan het luisteren nu denk ik naar Status Quo met Rollover Laydown, want die werd aangevraagd. Jean-Paul Roeland, bij dit mooie lenteweer past een vrolijk deuntje. En dat is zo'n novelty plaatje uit 1968 dat ik lekker krakend heb klaarstaan van Sir Henry and the Butlers en Camp.

En toen was hij afgelopen, dat album van Boney M, waar dit op stond, Night Flight to Venus heette dat. En het was Ingrid Tollenier die ze had aangevraagd. Liz van Boney M had en heeft misschien nog altijd een mooie stem. Op een van hun platen stond Heart of Gold. Wisten wij in de jaren 70 dat dat een cover was van Neil Young. Door alle fans van Neil Young natuurlijk verguisd en verketterd uiteraard. Maar mijn zus en ik hoorden dat nummer van Boney M graag. Dus mocht je dat in je collectie hebben, graag nog een keertje op de radio. Bij deze dus gedaan. Een speciale versie van Boney M en Heart of Gold. Ja, mooie liedjes worden er altijd aangevraagd op vrijdag. Allemaal speciale dingetjes, zoals Jorgo of Gorgo Morelli, die graag nog een keertje iets wil horen van Billy Joel hier. En dat stond op zijn album Stormfront. En dat was het album waar We Didn't Start the Fire op terug te vinden was. En het is een singeltje geworden. Want ik heb hem op single in mijn collectie zitten. En ik wil hem wel met speciaal voor Gorgo draaien. Deze, de Down Easter Alexa van Billy Joel.

0: Dat zijn de parels die we graag horen hier in Villa Vinyl. De Down Easter Alexa van Billy Joel uit zijn album Stormfront. Was de laatste voor vandaag. Zometeen is het aan Sepp. Tot 7 uur vanavond City in Radio. Ik wens je daar heel veel plezier mee. Volgende week vrijdag zijn we er weer voor een gloednieuwe Villa Vinyl. Maak er een fijn weekend van. Tot volgende week.
1: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
2: Keuken. De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
4: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
3: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Terwijl Domi zijn vinyl terug mooi mag opbergen, neem ik je mee richting de start van het weekend met Flash in the Pan. Hey, St. Peter.
8: Your golden years. Nostalgie plus.
7: Het is 4 uur nieuws met Frauke Kajon.
9: Goedemiddag. De gijzeling in Duitsland zit erop. De speciale eenheden van de politie zijn een bank in het Duitse stadje Zinzig binnengevallen. Daar was sinds 9 uur deze ochtend een gijzeling aan de gang. Maar de agenten troffen binnen enkel 2 medewerkers aan die in een kamer opgesloten zaten. Ze zijn ongedeerd. Volgens de politie is er geen contact geweest met de daders en zijn ze na de feiten gevlucht. Wie ze zijn en hoe ze konden ontsnappen is niet duidelijk. De politie startte nu een klopjacht. De Universiteit Gent heeft de Raad van Bestuur geannuleerd door het pro-Palestijns protest. De actievoerders versperden de toegang, waardoor de vergadering niet kon doorgaan. De pro-Palestijnse studenten bezetten nu het UvO-gebouw omdat ze tegen vanmorgen de andere campus moesten verlaten. Ze vinden dat de UGent de gemaakte beloftes niet nakomt en eisen dat de universiteit alle samenwerkingen met Israëlische instellingen stopzet. En in Spanje is een vrouw opgenomen in het ziekenhuis die mogelijk besmet is met het Hantavirus. De vrouw uit Alicante zat op hetzelfde vliegtuig als de Nederlandse vrouw van 69 die een dag later in Zuid-Afrika aan het Hantavirus overleed. Die moest wel van het vliegtuig omdat ze te ziek was. De Spaanse vrouw ligt nu in isolatie en heeft milde klachten. Eerder werd ook vermoed dat een stewardess daar besmet was geraakt, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval. Opklaringen met af en toe wat zon en maxima tot 19 graden. Morgen zonnig, later meer wolken en zacht tot 21 graden. En zondag wat meer wolken met lokale buien en 22 graden.
7: Dankjewel, Frauke. De files onderweg met een kwartier vertraging of meer. Dit zijn ze op de Brusselse Buitenring. Verlies je 40 minuten van Grimbergen tot in Jette. Daar is een ongeval gebeurd. Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur van Antwerpen-West tot Boggerhout. En nog op die Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten van Sint-Anna linkeroever tot in Antwerpen-West. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen verlies je 20 minuten van Stabroek tot Leugenberg. Antwerpse ring richting Gent. Ook 20 van Boggerhout tot Antwerpen-Centrum. En op de E313 naar Antwerpen, een kwartier van Massenhoven tot Antwerpen-Oost.
10: Good Vibrations
11: met Sebastian de Krop.

Come Back and Stay uit zijn debuutalbum dat ik een tijdje terug tweedehands voor €5 op de kop heb kunnen tikken. Daar heb ik een goede zaak aan gedaan. Paul Jong. Goedemiddag, het is 4:10, vrijdagnamiddag, nog heel even en het weekend begint. En dat is er één met Moederdag natuurlijk. Ik ben vanochtend een cadeautje gaan halen voor mijn vrouw. Ik kan nog niet verklappen wat het is, want wie weet luistert ze mee. Maar het is iets lekker, dat kan ik alvast wel zeggen. Bijna weekend en dus de laatste Good Vibrations van deze week. Met vandaag in de show Pieter-Jan Kalkoen, de chef sport van het Nieuwsblad. Hij weet wat het weekend op sportvlak brengt en ik kan je zeggen dat dat onder meer de Ronde van Italië is die vandaag begonnen is. De laatste keer Raymond van het Groenewoud, ook in de SEP-selectie. Ik speel de quiz De Openingszin, ook vandaag voor 4 filmtickets. En ik zorg voor lekker veel muziek met de Little Eva straks, de Locomotion. En dit is al een opwarmertje voor als je leuke plannen hebt in het weekend. Dance Across the Floor van Jimmy Bo Horn.

0: Little Eva. Ze was de babysitter thuis bij Gary Goffin en Carole King, die samen als koppel dit nummer geschreven hebben. En ja, zo ging de bal een beetje aan het rollen eigenlijk. Ja, zij hebben eigenlijk haar gelanceerd in die muziekcarrière met de Locomotion Little Eva. Het is een klein zonnetje hier intussen. Dat komt binnenstralen in de studio. En dat is nog zo aangenaam. Ik maak het alleen maar beter. Met muziek van Rob de Nijs, een van de vele vrouwen waar hij ooit voor gezongen heeft. Straks na John Denver. Take Me Home, Country Roads.
1: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
2: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family-lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Met de Superplus-deals van De Leijze gaan we toasten.
5: Chin chin.
4: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
5: Knalprijs.
4: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leijze. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijse winkels gewoon open.
6: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
7: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
6: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
8: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
9: En hier uw linkeroor.
8: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
9: Wat blief?
8: Zie je het wel?
9: Oh, amai, dat is ampetant.
8: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
9: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
8: Wat?
9: Aan halve prijs.
8: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
9: Wat blief?
8: Bij Hans?
9: Ja, het kan anders.
10: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
11: Gelukzakken?
10: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
11: Ah, chansaars.
10: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
12: Dag meneer Robert. Vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
13: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
12: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
13: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
12: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
13: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
14: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
15: Kom nu naar de klant. Dagen bij Meubelen Verberkmoes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
16: Verberkmoes brengt leven in je interieur.
17: Ment bestaat 15 jaar.
18: Happy birthday!
17: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Ment 55. Nu ook bij Proximus.

Zometeen is dan Linda Ronstedt. Ze viert binnenkort haar 70ste verjaardag. Ik heb It's So Easy. En dit was Rob de Nijs met Bo. Het is vrijdagnamiddag, iets voor 4:30. En dan ga ik met jou even door het nieuws. Wat onthoud ik van vandaag? Wel dat de pleisteractie van het Rode Kruis een recordbedrag heeft opgebracht. De voorbije 2 weken heb je ze misschien ook wel zien staan, hè, aan een druk kruispunt of aan de supermarkt. De vrijwilligers van het Rode Kruis. 2 weken lang hebben ze pleisters verkocht. Dit jaar met Samson en Marie als figuurtjes erop. En dat is

is al bijna 30 jaar eredokter aan de Universiteit Gent. Maar men vond dat daar een extraatje voor zijn 100ste verjaardag wel bij mocht. En dat is dus een wadi geworden aan de ingang van de campus Coupure. En heugelijk nieuws vanuit Sea Life in Blankenbergen, want daar zijn twee baby penguins geboren. De twee werden eigenlijk al in april geboren, maar omdat de eerste levensweken bij penguinkuikens kwetsbaar zijn, wachtte het dierenzorgteam bewust om het nieuws naar buiten te brengen. Dat doen ze vandaag wel en ja, de diertjes die zijn goed aangesterkt, wegen nu 640 en bijna 400 gram. Het ziet er trouwens ontzettend schattig uit en ik denk eerlijk gezegd dat ze er bij Sea Life een paar nieuwe publiekslievelingen hebben.

Zometeen is dat Simon & Garfunkel, The Sound of Silence. Eerste weg op voor de files, die waarin je een kwartier verliest of meer. Op de Brusselse buitenring schuif je een half uur aan tussen Machelen en Jette. Op de Antwerpse ring richting Gent ook een half uur van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Zuid. Opgelet, daar is een ongeval gebeurd. Twee rijstroken zouden er versperd zijn. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een half uur van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen 20 minuten van Stabroek tot Antwerpen-Noord. Vanuit Antwerpen op D313 ook 20 minuten van Tessenderlo tot Lummen. Ook daar is een ongeval gebeurd. De rechte rijstrook is er dicht. Op de E313 naar Antwerpen verlies je 20 minuten van Massenhoven tot Wommelgem. En op de Antwerpse ring richting Nederland nog een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West.

0: Dirty Old Man van 3 Degrees. Straks datgene wat ik jou ook toewens. En dat is Everybody Have Fun Tonight. Wansjung komt eraan. En ook Al Stewart.
1: De openingszin.
0: Het is zondag Moederdag. Dan worden vaak cadeautjes gegeven. Bloemen, een ontbijt, iets van chocolade of snoep, noem maar op. Cadeaus geven, dat is leuk. Maar cadeaus krijgen, zeker ook wel. Ik heb hier 4 filmtickets liggen die jij kan krijgen. Want we gaan quizzen. Ik heb een nieuwe opgave van de openingszin. Het spelletje is eenvoudig. Ik lees de eerste zin van een classic voor. Jij moet mij zeggen wat de titel van dat nummer is. En wie het zingt. Welke groep of artiest. Speel zeker ook eens mee, het is maar een kleine moeite. En dat doe je vandaag met deze openingszin. I'm riding in your car. You turn on the radio. You're pulling me close. I just say no. Ja, dat is hem. En ik denk dat je deze moet kennen. Dat is toch een hele bekende en een hele herkenbare ook. De openingszin vandaag is... I'm riding in your car. You turn on the radio. You're pulling me close. I just say no. Van welke song is dit de allereerste zin? Als je het weet, speel zeker ook mee voor die 4 filmtickets. En ga naar onze website nostalgie.plus. Daar kan je mij een bericht sturen. Doe dat dus ook met daarin de titel en de naam van de artiest. De opgave nog 1 keer. I'm riding in your car. You turn on the radio. You're pulling me close. I just say no. Voilà, stuur hem maar en veel succes.
1: Bij Nostalgie Plus.
2: Belgium, 12 points.
1: Herbeleef je de sfeer en de gouden jaren van het Songfestival.
3: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij, toch zeker wel met de jongste deelnemster.
1: Tijdens de Songfestivalweek hoor je extra veel Songfestival Classics. Met als hoogtepunt op vrijdag de Songfestival Top 30. Congratulations. Stem op jouw favoriet via nostalgie.plus. Luister volgende week naar de Songfestivalweek bij Nostalgie+.
4: Nu bij Maxizo.
5: Hallo!
4: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
7: Oei, oei, oei, oei, oei, oei.
8: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
6: Oh, Pascal, je bent een held.
8: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
9: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
8: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
10: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Het beste uit de 60s,
11: 70s
10: en 80s.

0: Al Stewart en het mooie, echt heel mooie vind ik, Year of the Cat.
1: De openingszin.
0: Ik heb Nicole uit Halen aan de lijn. Nicole, een goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Nicole, je bent nog niet zo lang binnen, hè, want je bent iemand met groene vingers. Je bent in de tuin bezig geweest. Leg eens uit.
2: Ja, ik ben deze namiddag in de tuin bezig geweest. Ja, het weer liet het toe vandaag. Het is droog. En dan heb ik een beetje plantjes geplant en gras gemaaid. En ja, het is altijd fijn van buiten te zijn.
0: Dat is waar.
2: En dan ben ik ook nog met mijn hond gaan wandelen.
0: Oké. Is er veel werk in de tuin of valt het wel mee?
2: Ja, voor het ogenblik wel. Het is zo de lente en ja.
0: Ja, dat schiet alles erdoor, hè? Het onkruid ook.
2: Er is altijd werk in de tuin eigenlijk.
0: Dat is inderdaad. Maar het is mooi om op te kijken, dus dat is het andere voordeel, hè?
2: Ja.
0: Oké, goed. Net op tijd binnen om mee te spelen met de quiz, met de openingszin. Vandaag met deze opgave. I'm riding in your car, you turn on the radio, you're pulling me close, I just say no. Vertel het ons, Nicole. Van welke classic is dat? Ja, het begin.
2: Dat van The Pointer Sisters. Fire.
0: Ja. Goed geraden. Wist je het vlug?
2: Hallo?
0: Ja, hallo. Hey, Nicole, wist je het vlug?
2: Ja, ik wist het. Ik had het dadelijk herkend. Het is zo'n nummer dat je regelmatig op de radio hoort. En deze keer wist ik wat het was.
0: Oké, goed. Fijn. Het heeft jou alvast 4 filmtickets opgeleverd. Wie ga je meepakken naar de cinema?
2: Een vriendin.
0: Ja, altijd een goed idee. Wel, geniet ervan. Kies een leuke film uit. En nu wel een fijn weekend ook, hè?
2: Oké, dankjewel. Dankjewel.

0: aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 4,99 €.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
3: Oh.
2: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
3: Ah.
2: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni. Voorwaarden op velux.be.
4: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy? Bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Bij Séparé XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Séparé XL.
7: Love to see you shine.
8: Ah, onderuit. In mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
9: Ik heb zo vermoeden dat je niet gaat kunnen blijven stilzitten met Wham straks, Freedom en ook als Supertramp, Give a Little Bit.
10: Your golden years, nostalgie plus.
9: Het is bijna 5 uur nieuws met Frauke Kajon.
11: Goedemiddag. De twee Belgen aan boord van het cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak, krijgen bij aankomst in ons land een medische check-up in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Dat meldt de overheidsdienst Volksgezondheid. Als ze gezond zijn, mogen ze weer naar huis en worden ze opgevolgd door departement Zorg. Op dit moment hebben onze landgenoten geen symptomen van het hantavirus. Maar dat kan nog tot 6 weken opkomen. De repatriëring zal in 1 van de komende dagen gebeuren. Ook een derde De Belg zou nog in contact zijn gekomen met een besmette reiziger. Ook die zal worden opgevolgd. Er is een grote stroompanne in Oost-Vlaanderen. In verschillende gemeenten in en rond Wetteren hebben inwoners geen stroom meer. Zo'n 15.000 gezinnen zijn getroffen. Netbeheerder Fluvius meldt dat er problemen zijn met meerdere stroomcabines door een storing op het middenspanningsnet. Het is niet duidelijk hoe lang het nog zal duren voor de gezinnen weer elektriciteit hebben. Fluvius werkt aan een oplossing. In Sinzig in Duitsland zijn speciale eenheden van de politie een bank binnengevallen. Daar was sinds 9 uur deze ochtend een gijzeling aan de gang. Maar de agenten troffen binnen enkel 2 medewerkers aan die in een kamer opgesloten zaten. Ze zijn ongedeerd. Volgens de politie is er geen contact geweest met de daders en zijn ze na de feiten gevlucht. Wie ze zijn en hoe ze konden ontsnappen is niet duidelijk. De politie startte nu een klopjacht. En wielrennen. De Fransman Paul Magnier heeft de openingsrit van de Ronde van Italië gewonnen. Die startte in Bulgarije. Magnier was de snelste in een massasprint en pakte zo de eerste roze leiderstrui. De sprint werd in de slotkilometer wel nog ontsierd door een grote valpartij. De Deen Lund Andreessen werd tweede, de Brit Vernon derde. Vanavond en vannacht opklaringen met minima tot 10 graden. Morgen begint zonnig, later verschijnen er meer wolken, maar wel zachte maxima tot 21 graden. Zondag meestal bewolkt met lokaal kans op een bui en 22 graden. Aan zee wel een pak frisser tot 14 graden.
9: Dit zijn de files met een verliestijd van een kwartier of meer. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen schuif je een 30 minuten aan tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. Antwerpse ring richting Nederland ook een 30 minuten van Antwerpen West tot Broggerhout. Op de Brusselse buitenring zijn dat er 25 van Vilvoorde tot Jette. Op de E313 vanuit Antwerpen verlies je 20 minuten tussen Tessenderlo en Lummen. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook 20 van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen West. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier van Antwerpen-Noord tot Deurne en nog eens een kwartier van Berghem tot de Kennedy-tunnel.
12: Good fun.
1: Vibrations.
3: Met Sebastian de Krop.

Freedom van Wham met George Michael. En wist je dat hij een van de favorieten is van Sandra Kim? En daarmee zijn we natuurlijk bij het Eurovisie Songfestival. Vanaf maandag is het Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Met de hele week, ieder uur, minstens één Songfestivalnummer. En natuurlijk ook de Songfestival Top 30 op vrijdag namiddag. Michel en ik presenteren je dan de 30 populairste Songfestival Classics. Maar voor we daar kunnen aan beginnen, moet jij natuurlijk eerst stemmen. Dus ga naar de website nostalgie.plus, klik op de Songfestivalweek. Scroll even naar beneden en laat ons jouw ultieme Songfestival favoriet weten. Doe het ook, want ja, het zou natuurlijk zonde zijn dat jouw ultieme favoriet net niet op één staat, omdat jij vergeten bent te stemmen. Stel je voor. Ik heb er eentje klaarstaan die volgens mij ook wel die top 30 gaat halen. Anne-Marie David. Zij vertegenwoordigde Luxemburg in 1973 en won met het nummer Tu te reconnaîtra. Het was trouwens de vierde keer dat Luxemburg daarmee het Eurovisie Songfestival won. Nadat Vicky Leandros dat een jaar eerder ook al deed voor Luxemburg met de Après Toi. Twee jaar na elkaar wisten ze te winnen en dat is toch wel heel uitzonderlijk. Dus muziek van Anne-Marie David. Dit is Tu te reconnaîtras.

0: The Little Greenback van de George Baker Selection. En daarvoor natuurlijk Anne-Marie David. Tu te reconnaîtras. Trouwens, heb je onze nieuwe post gezien op de Facebook en de Instagram van Nostalgie Plus. Die gaat over het Eurovisie Songfestival. Want volgende week gaat Lene in Vrouwentongen haar rubriek Lene gaat vreemd helemaal onderdompelen in songfestivalmuziek. De hele week alleen maar tracks die ooit te horen geweest zijn op dat songfestival. En je kan nu via Facebook en Instagram al mee gaan bepalen welk nummer Leen maandag moet spelen in Leen gaat vreemd. Twee keuzes, Nicole met Ein bisschen Frieden en Vicky Leandros ook nog met Après toi. Jij kan bepalen welke van beiden het moet worden. Een geel hartje voor Nicole, een wit hartje voor Vicky Leandros. Dus ga eens kijken op de Facebook of de Instagram van Nostalgie Plus. En als je daar dan toch bent, wel volg ons ook. Dat is altijd handig, want dan ben je van het laatste nieuws op de hoogte. Zometeen heb ik er eentje van David Bowie. Natuurlijk ook Raymond van het Groene Woud, zoals de hele week al. En Earth, Wind & Fire met September.
1: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hier Pipa de kat.
5: En Bobby de hond van Maxizo.
4: Hallo. Hallo. Beste katten en honden.
5: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
4: De dierenwinkel met de lage prijzen.
5: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
4: Of tip maxizo.be in en dan keihard miauwen. Heel de dag lang.
5: Ze zal het wel doorkrijgen.
4: Tot binnenkort.
6: Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Goed voor het beestje.
8: Goed voor het baasje.
9: Met de Superplus deals van De Leize gaan we toasten.
10: Chin chin.
9: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
10: Knalprijs.
9: Besparen doe je met de Superplus deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
2: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: hoorde bij de gelijknamige film waarin hij zelf ook meespeelde, David Bowie, met The Absolute Beginners.
1: De Seb Selectie.
0: En is er een link tussen David Bowie en Remo van het Groenewoud? Ja, ik vind eigenlijk wel. Je kan ze beiden namelijk niet in één hokje steken. Het zijn twee artiesten die zichzelf keer op keer hebben heruitgevonden. En dat is ook de reden waarom ik eigenlijk wel fan ben van beiden. Remo van het Groenewoud is de centrale figuur deze week in de Seb Selectie. Sinds maandag speel ik iedere dag een track van hem. En vandaag is dat voor het laatst met een nummer die we te danken hebben aan de film van de Blues Brothers. Een film die de soulmuziek terug hip maakte. Raymond die is een grote fan en haalde inspiratie uit de Blues Brothers. Daarin zaten verschillende zwarte artiesten. Denk aan bijvoorbeeld Aretha Franklin. Maar vooral ook James Brown die de priester speelde, de dominee. En die film en die figuren vormden de basis voor dit nummer. Liefde voor muziek van Remo van het Groenewoud.
2: Beminde gelovigen, gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt. Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, olé. Oh, beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé, olé. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

Leuk ook, hè? Met die stemmen in de achtergrond die als een soort kerkkoor meezingen. Liefde voor muziek van Raymond van het Groenewoud. Zometeen staan de Moody Blues, die kruipen in een bedje onder de White Satin.

De files met een kwartier vertraging of meer. De langste file vind je terug op de Antwerpsring richting Nederland. Daar verlies je 25 minuten van Antwerpen-West tot Broggerhout. Op de Brusselse Buitenring 20 van Machelen tot Jette. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen ook 20 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Net als op de E313 vanuit Antwerpen tussen Tessenderlo en Lummen. In Lummen is een ongeval gebeurd. De rechterrijstrook is versperd. Op de Antwerpsring richting Nederland verlies je een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En ook op de E40 richting Brussel een kwartier extra tussen Drongen en Merelbeke.

0: Moody Blues en Mites in White Satin. Als je graag naar de koers kijkt, hoe heb je leuke weken in het vooruitzicht? Want vandaag is de Giro gestart, de ronde van Italië. Wat moet je daarover weten? Zijn er Belgen waar we iets van mogen verwachten? Mijn sportwatcher Pieter Jan komt zoals iedere vrijdag langs en weet de antwoorden. Eerste muziek, zo doe ik jouw zin krijgen in de vakantie met Madonna. En heb ik ook het ideale plaatje voor een vrijdagnamiddag. Van Earth and Fire Weekend.
1: Nostalgie Plus, dat is iedere werkdag van 10 tot 12. Leen de Marais in vrouwentongen.
2: Het ogenblik is weer aangebroken om te watertanden. Timon, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
1: Michel Follet over de middag met 100% Follet.
4: Waarom makkelijk als moeilijk ook kan.
1: En Bert Gene zorgt voortaan voor de perfecte start van je weekend. Iedere zaterdag en zondagochtend van 9 tot 10, 100% Gene.
5: Zeker welkom aan iedereen met een goede bui.
1: Ontdek het ook en luister mee.
6: Nostalgie Plus.
7: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
8: Gelukzakken?
7: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
8: Ah, chansaars.
7: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
9: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
10: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
12: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
14: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
13: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
15: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
13: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Holiday, Madonna. Zometeen is staan Smokey, Lay Back in the Arms of Someone. Maar eerst natuurlijk naar de sport natuurlijk. Het is bijna weekend en dat heeft op sportvlak heel wat te bieden. Wat exact weet Pieter-Jan Kalkoende, chef sport van het Nieuwsblad. Pieter-Jan, een goede middag.
1: Goedemiddag, Sebastian.
0: Pieter-Jan, de koersliefhebbers die zijn de voorbije weken en maanden al verwend met de voorjaarsklassiekers. En vandaag starten de eerste van drie grote rondes, de Giro d'Italia. Wat mogen we verwachten, Pieter-Jan? Wordt het zwaar?
1: Ja, het houdt inderdaad niet op voor de wielerliefhebbers. Die worden echt wel verwend. En nu met die Giro, die dan toch ook wel boeiend wordt. Liefst 16 Belgen aan de start. Dus een heel grote delegatie. Het is een beetje uitkijken wie echt iets kan gaan betekenen in die Giro. Echt een zware ronde ook wel. Zoals je zei, een van de drie grote rondes. Maar dus wel heel fijn om te volgen.
0: Ja, zeker en wel. Arnaud Delis is een naam die bij onze Belgen wel eens genoemd wordt. Die is een beetje ziekjes geweest. Hè? Wat verwacht jij daarvan?
1: Ja, die is een beetje ziekjes geweest. Nu, de Lotto-ploeg verwacht daar wel heel veel van. Zijn voorjaar was ook met ups en downs. Maar Arnaud Delis is in principe wel de Belg met de meeste kans op een ritzege. Alleen ja, heeft hij een ziekte opgelopen, wellicht door koeien vlaaien. In een Waalse koers meegedaan, lagen er heel veel koeien vlaaien. Het regende, dan spetten omhoog. En zo zijn er een heleboel renners blijkbaar ziek geworden. Hij heeft ook de ploegpresentatie overgeslagen, dus het wordt een beetje uitkijken of hij daarvan volledig herstelt, want de concurrentie is niet min, hij zal echt wel top moeten zijn.
0: Ja, en hoop dat er geen koeien vlaaien langs de weg liggen in Italië dan ook natuurlijk.
1: Ja, in principe niet. Ze zitten nu in Bulgarije en blijkbaar is het daar prachtig weer en goede wegen, dus dat ziet er goed uit. Ja.
0: Voor het algemeen klassement is het vooral uitkijken naar Jonas Vingegaard. Hij is de te kloppen favoriet.
1: Ja, dat is echt wel de man naar wie we allemaal uitkijken. Hij heeft ook wat Belgen in steun, onder meer Victor Kampenaerts. En hij heeft van die Giro een groot doel gemaakt. Is ook een man met ervaring natuurlijk, al de Ronde van Frankrijk gewonnen in het verleden. Dus nu wil hij deze Giro winnen, de roze trui. En het ziet er echt wel naar uit dat hij de grootste favoriet is.
0: Ja, dan kan hij een hat-trick maken, hè, om een voetbalterm te gebruiken, na de Ronde van Frankrijk, de Vuelta, nu ook de Giro. Wat denk je, kan het hem lukken?
1: Ja, ik denk het wel. Als iemand ertoe in staat is, hij heeft zich er ook echt op toegelegd. Bijvoorbeeld in tegenstelling tot Pogacar niet te zien geweest. In die heuvelklassiekers ook niet echt. Dus ik denk wel dat hij een goede voorbereiding gekend heeft. Hij heeft een sterke ploeg, dus hij lijkt wel de grootste kandidaat.
0: Nou ja, de mannen die zijn intussen binnen. Wie is er gewonnen?
1: Paul Manier heeft gewonnen. Ook een sprinter die toch wel een belletje doet rinkelen bij de Belgische wielerliefhebbers. Heeft ook in het voorjaar altijd een paar keer meegedaan voor de zegen. Dus direct een mooie winnaar, direct een mooie roze trui.
0: Ja, de mannen beginnen aan het Giro. De vrouwen zijn bijna klaar met de Vuelta in Spanje. De Vuelta Feminina. En daar is Lotte Kopecky de leiderstrui zo goed als kwijt. Maar dat was wel een beetje te verwachten. Het is een bergrit vandaag.
1: Ja, dat was een beetje te verwachten. Ze zijn er begin deze week aan begonnen met een heel pak rit zegenkansen voor punchers, voor sprinters. Maar nu, naarmate het einde nadert, gaan ze steeds nadrukkelijker het hooggebergte in. En dat is nu natuurlijk niet de specialiteit van Lotte Kopecky. Dus ik denk dat we niet moeten verwachten, en het zal ook zo niet zijn, dat ze die rode trui kan vasthouden.
0: Ja, maar drie tweede plaatsen, één keer gewonnen en twee dagen de leiderstrui. Dat mag absoluut gezien worden. Vlug, Pieter-Jan, nog even naar de play-offs in het voetbal. Club Brugge heeft vorig weekend de eerste plaats genomen. Gaan ze die nog afgeven?
1: Ja, de verwachting is een beetje van niet. Ze hebben nu drie thuiswedstrijden. Dit weekend tegen Sint-Truiden. Union lijkt ook wel een tikje gekregen te hebben. Hij heeft dan volgende week die bekerfinale tegen Anderlecht. Die dan net voor de topper op Club Brugge komt. Dus het programma is in het voordeel van Club Brugge. Het momentum lijkt in het voordeel van Club Brugge. Club Brugge heeft ook een iets betere ploeg. Maar natuurlijk, de play-offs zijn natuurlijk een rollercoaster van emoties. Het kan altijd gebeuren dat er iets fout gaat. Maar op dit moment is het wel een beetje het idee van iedereen dat Club Brugge in pole position zit. En als het nog afgeven, ja, dan zullen ze het enkel aan zichzelf te wijten hebben, is het idee.
0: Zeker wel. Kijk, we hebben weer iets om naar uit te kijken. Pieter-Jan, dankjewel om ons bij te praten en ook voor jou een fijn weekend. Hè.
1: Fijn weekend.

mooie ballads, rock ballads over de liefde. Lay back in the arms of someone van Smokey. Als je de Vuelta voor de vrouwen een beetje volgt, het is inderdaad gebeurd. Kopecky is haar leiderstruik kwijt, maar dat is niet zo logisch, want het was een bergrit. De Nederlandse Van der Breggen heeft gewonnen en pakt ook die leiderstrijd over van haar.

0: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
3: Zondag Moederdag. Ik heb straks een favoriet van veel mama's. Elvis Presley, eerst Culture Club en ook Middle of the Road. Your golden years. Nostalgie plus. 6 uur nieuws met Fraukje Kajon.
4: Goedenavond. De 2 Belgen aan boord van het cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak, krijgen bij aankomst in ons land een medische check-up in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Dat meldt de overheidsdienst Volksgezondheid. Als ze gezond zijn, mogen ze weer naar huis en worden ze opgevolgd door departement Zorg. Op dit moment hebben onze landgenoten geen symptomen van het hantavirus. Maar dat kan nog tot 6 weken opkomen. De repatriëring zal in een van de komende dagen gebeuren. Ook een derde Belg zou nog in contact zijn gekomen met een mogelijk besmette reiziger. Ook die zal worden opgevolgd. Luchtvaartmaatschappijen mogen geen brandstoftoeslag aanrekenen als je eerder al een vliegtuigticket had gekocht. Dat benadrukte de Europese Commissie. Verschillende vliegtuigmaatschappijen wilden hun ticketprijzen na aankoop nog verhogen door de stijgende kerosineprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Maar dat is tegen de Europese regels. Als je vlucht geannuleerd wordt door een kerosinetekort, dan heb je als passagier ook recht op een terugbetaling of omboeking. En wielrennen, de Fransman Paul Magnier heeft de openingsrit van de Ronde van Italië gewonnen. Die startte in Bulgarije. Magnier was de snelste in een massasprint en pakte zo de eerste roze leiderstrui. De sprint werd in de slotkilometer wel nog ontsierd door een grote valpartij. De Deen Lund Andreessen werd tweede, de Brit Vernon derde. Vanavond en vannacht opklaringen en droog met minima tot 10 graden. Morgen begint zonnig, later verschijnen er meer wolken, maar wel zachte maxima tot 21 graden. Zondag meestal bewolkt met lokaal kans op buien en 22 graden. Aan zee wel een pak frisser tot 14 graden.
3: Dankjewel, vrouwtje. De files met een kwartier vertraging of meer. Ik tel er nog 5 op de Antwerpse ring richting Nederland. Schuif je 25 minuten aan tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de Brusselse buitenring een kwartier van Vilvoorde tot Jette. Op de Antwerpse ring richting Gent ook een kwartier van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Op de E40 naar Brussel een kwartier van Sint-Nijs-Westerhem tot in Merelbeke. En ook op de Antwerpse ring richting Gent verlies je nog een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
5: Vibrations
6: met Sebastian de Krop.

Boy George, volgende week staat hij op het Eurovisie Songfestival voor San Marino. Dit was hij met de Culture Club. En Do You Really Want to Hurt Me? Het is vrijdagavond, het weekend mag gaan beginnen. En als je dat graag rustig doet en je kiest voor een avondje tv, dan heb ik een nieuwe kijktip. En dat is The Voice op VTM. Vanavond is het namelijk de eerste live show en moeten de 15 finalisten voor het eerst ook het publiek thuis overtuigen. Na de blind auditions en de battles start nu dus het echte werk met de 15 sterkste talenten. Kandidaten die zich doorheen de vorige rondes wisten te onderscheiden, die staan nu voor ja, toch wel de spannendste uitdaging tot nu toe. En dat is live overtuigen. En dat is natuurlijk niet zo evident. In de eerste show zingen alle 15 talenten een nieuwe song. Elke coach stuurt één kandidaat uit zijn of haar team rechtstreeks door naar de volgende show. Nadien is het dus aan de kijker thuis om te stemmen op hun favorieten. En zij sturen aan het einde van de show nog eens 5 talenten over alle teams heen door naar volgende week. Dus er staat veel op het spel vanavond in The Voice. De eerste live show om 9:50 op VTM.

0: De favoriet van Marian stuurt ze via nostalgie.plus. Eenzaam zonder jou. Wel, ik denk dat je niet alleen zal zijn, Marian. Voor velen is dit ja, toch nog steeds het mooiste dat hij ooit heeft uitgebracht. Wiltura, de song ook waarmee ja, zijn echte doorbraak er kwam nu intussen bijna 65 jaar geleden. Wiltura, dat is altijd fijn hier bij Nostalgie Plus, maar ik heb nog veel meer goeds voor je klaarstaan. Zo kruipt Billy Joel straks achter zijn piano. En Child Coltrane is al voor zometeen. Go Like Eliah.
1: Dovi viert 46 jaar, krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
2: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
3: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
2: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
5: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: En ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
5: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
5: Ja, dat is duidelijk.
4: Ja.
6: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
7: Peugeot. IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
10: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
11: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
10: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
11: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
10: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
12: Your golden years.

0: Zometeen is het aan de reggae band Big Mountain. Je kent ze vooral van één hit en dat is Baby I Love Your Way, origineel van Peter Frampton.
1: Het Nostalgie Plus Muziekrad.
0: Eerst mag je muziek kiezen. Dat is altijd leuk om te zien wat jullie of waarmee jullie dag na dag voor de proppen komen. Als je het ook nog niet gedaan hebt eerder, probeer het ook eens uit. Hè. Hoe werkt het? Wel, zometeen draai ik aan het grote Nostalgie Plus muziekrad. Dat is een rad met 26 vakjes. Evenveel als er letters zijn in het alfabet. En ja, de letter waarbij het rad stilvalt, daarmee mag je aan de slag. Daarmee kan je dus eigenlijk muziek kiezen. We gaan eerst draaien aan het rad en dan wordt het jou wel duidelijk.
1: De letter A.
0: De letter A daar komt het vandaag bij uit het rad. Dus jij mag nu kiezen een zanger, zangeres of groep waarvan de naam begint met een A. Wie wil jij horen? Ik moet al heel vlug aan ABBA denken natuurlijk. Dat is met voorsprong de grootste en bekendste groep met een A. Ik ben ervan overtuigd dat die vaak ingezonden gaat worden. Als je ABBA wil horen, prima. Ik moet ook denken aan Anne-Marie David. En bijvoorbeeld die Alan Parsons Project, dat is ook met een A. Wie mag het voor jou zijn? Eén van deze drie of toch nog iemand anders? Denk even na en stuur het door en dan hoor je jouw favoriet misschien wel over een kwartiertje ongeveer. Een zanger, zangeres of groep dus waarvan de naam begint met een A. Je mag het nu sturen via de site en dat is nostalgie.plus.

Billy Joel met Piano Man. Ik heb zometeen de zangeres die deze zomer ongetwijfeld voor een uitverkochte Lokerse feesten zal zorgen. Diana Ross. Ze mag de openingsdag afsluiten en wees maar zeker dat de grote kaai daar in Lokeren vol zal staan. Diana Ross en de Supremes, The Happening. Eerst even onderweg kijken. De meeste files nemen intussen flink af in lengte. Het wordt rustiger. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je nog 20 minuten van Antwerpen-West tot Brokkerhout. Brusselse buitenring een kwartier van Grimbergen tot Jette. En op D40 naar Brussel ook een kwartier van Drongen tot Merelbeke. Als je nog elders stilstaat, verlies je daar sowieso minder dan een kwartier.

0: Dit was er al eentje extra. Een artiest met een A, want dit was Albert Hammond en I'm a Train. Het is 7:50 geworden en dan weet je dat het aan jou is. Jij kiest hier de muziek en vandaag doen we dat met de letter A. Welke artiest of groep met een A als eerste letter in de naam mag ik voor jou spelen? Laat het nog vlug weten via de website nostalgie.plus. Ik speel er 3 gekozen door de luisteraar na elkaar. De eerste is, zoals ik eigenlijk al een beetje voorspeld had, de populairste. Onder andere Serge, Els, Claudine, Dimitri en Ronnie willen het graag, namelijk de A van ABBA. Het wordt Gimme, Gimme, Gimme straks. En ook de favoriet van Laurent uit Boutersum. Hij vertelt erbij dat hij de platencollectie van zijn vader een tijdje terug geërfd heeft en dat daar heel veel leuks in zit. Onder andere ook de A van Aretha Franklin. Think staat ook klaar.
1: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Ook Luc uit Wetteren ging voor ABBA. Dit was Gimme, Gimme, Gimme. Daar voor de avond Aretha Franklin met Think.
1: Het Nostalgie Plus Muziekrad.
0: Heel veel berichtjes alweer binnengekomen. Waarvoor dank artiesten of groepen waarvan de naam met een A begint. Ik heb helaas geen tijd meer om die te overlopen. Want de tijd gaat snel vooruit. Het is al 7:10. Dus ik ga vlug naar de laatste inzending. En die komt van Olivier en Sabrina uit Sint-Martens-Latem. Olivier, een goeie avond.
2: Goedenavond.
0: Olivier, je zit in de wagen onderweg naar huis. Misschien moet je de radio ook even afzetten. Want ik hoor mezelf... Terug. Je zit in de wagen onderweg naar huis. Hè? Leg eens uit, wat hebben jullie gedaan?
2: Dat klopt, ja. Wij zijn 4 dagen naar Istanbul geweest. En wij hebben daar enkele moskeeën bezocht en ook genoten van de plaatselijke eten. En wij zijn nu juist terug onderweg naar Sint-Martens-Latem. En ja, het was het ideaal moment om Tochi van Aha te horen. De zon schijnt, dus we hadden wel een hartje gehoord.
0: Ja, een goede keuze inderdaad. Heb je goede band, hè? Aha, inderdaad. Ze hebben met Morten Harkins wel meer goede nummers gemaakt, maar die Tochi is een hele fijne. Voilà, heb je nog lang te rijden?
2: Ja. Nee, ik denk dat we tussen dit en 10 minuten thuis zijn. Dus het is de ideale afsluiter van de vakantie.
0: Jawel, zo moet dat zijn. Geniet ervan. Veilig rit nog voor dat laatste stukje.
2: Doen.
0: En een goed weekend ook alvast, hè?
2: Ja, voor u ook hoor. Dankjewel. Dag.

Dutchy van AHA, luisteraar Olivier vroeg het aan. Hij krijgt er een zomerse vibe van en komt dat even goed uit. Want het weekend dat in aantocht is, is best veelbelovend. Zeker morgen zou behoorlijk mooi moeten worden bij 20 graden. Dus geniet ervan. Misschien staat Moederdag bij jou wel op de planning. Of een communiefeest, hè? Want die komen er ook toch wel stilaan aan. In ieder geval, het weekend is klaar om te beginnen. En bij ons doe je dat met de Soul and Disco Show. Veel plezier na 7 uur. Er is George Harrison nog met My Sweet Lord.

0: Show naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, grando, grando.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
6: Profel.
7: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
8: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
7: Op en top, professioneel. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
8: Ah.
6: Profel.
7: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
9: Mannekes.
10: Kompie.
9: Ik voel me de max.
10: Wij ook.
11: Altijd als we in de gamma zijn.
12: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
11: Oh my god.
9: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf.
12: Die zijn nog verbeterd, hè?
11: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
12: Geven ze korting.
9: 30% op alle verf.
11: Dan pak ik 10 potten mee.
9: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
11: Ja, ja.
13: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
9: Gamma, jouw verfexpert.
14: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
15: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minute.
14: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
16: Mens bestaat 15 jaar.
17: Happy birthday!
16: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mens. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen.
18: More than a feeling.
16: Bij alle goede providers.
18: Mens 55.
16: Nu ook bij Proximus.
19: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverwerkmoes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
20: Verwerkmoes brengt leven in je interieur.

0: Goeie avond. Opgelet als je volgende week dinsdag de bus of tram wil nemen. De lijn schrapt een derde van haar aanbod door een nieuwe nationale vakbondsactie. In Vlaams-Brabant en Brussel is de impact het grootst. Daar rijdt iets meer dan de helft van de ritten. In Antwerpen en Limburg gaat het om zo'n 60%. Op alle andere plaatsen zal je de hinder wat minder voelen. De nationale betoging heeft ook impact op het vliegverkeer. Op de luchthaven van Charleroi zijn alle vertrekkende en aankomende vluchten geschrapt. Bij Brussels Airport is de hinder minder groot. In het wielrennen is Lotte Kopecky haar rode leiderstrui kwijt in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Haar Nederlandse ploeggenote Anna van der Breggen neemt die van haar over. Ze won de eerste bergrit op de ultrasteile slotbeklimming. De Spaanse Blasie werd tweede, de Franse Bunel derde. Onze Kopecky kwam op ruim 10 minuten over de streep, maar ze blijft wel leider in het puntenklassement. En voetbalclub RWDM Brussels mag dan toch in tweede klasse blijven spelen. De mededingingsautoriteit schorst het U23-quotum. Daarbij moeten minstens 4 belofteploegen in tweede klasse spelen die niet kunnen degraderen. RWDM stond 13e in de stand en moest wel zakken, ondanks dat er 3 belofteploegen onder hen waren geëindigd. Verschillende clubs vonden dat competitievervalsing en trokken naar de mededingingsautoriteit. Die geeft hen nu gelijk. RWDM blijft dus in tweede klasse spelen. De belofteploeg van Club Brugge moet alsnog degraderen. Vanavond en vannacht opklaringen met minima tot 10 graden. Morgen begint zonnig, later verschijnen er meer wolken, maar wel zachte maxima tot 21 graden. Zondag meestal bewolkt met lokaal kans op buien en 22 graden. Volgende week opnieuw wisselvalliger en ook kouder. Maandag tot amper 14 graden.
1: De Soul & Disco Show.

0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.
4: Nu bij Maxizo.
5: Hallo!
4: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
7: Check, check, check. Check de promo.
6: Aldi, altijd vers, altijd slim.
8: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: bij Nostalgie Plus.
1: Belgium, 12 points.
0: Herbeleef je de sfeer en de gouden jaren van het Songfestival.
2: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij toch zeker wel met de jongste deelnemster.
0: Tijdens de Songfestivalweek hoor je extra veel Songfestival Classics. Met als hoogtepunt op vrijdag de Songfestival Top 30. Congratulations. Stem op jouw favoriet via nostalgie.plus. Luister volgende week naar de Songfestivalweek bij Nostalgie+.
3: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nostalgie Plus.

0: elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
1: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.

0: Dat is iedere werkdag van 10 tot 12. Leen de Marais in vrouwentongen.
1: Het ogenblik is weer aangebroken om te watertanden. Timon, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Michel Follet over de middag met 100% Follet.
3: Waarom makkelijk als moeilijk ook kan.
0: En Bert Gene zorgt voortaan voor de perfecte start van je weekend. Iedere zaterdag en zondagochtend van 9 tot 10. 100% Gene.
4: Zeker welkom aan iedereen met een goede bui.
0: Ontdek het ook en luister mee. Nostalgie Plus. Nostalgie Plus.

Op vrijdagavond enkel de beste soul- en disco-hits bij Nostalgie Plus. Welkom in de Soul & Disco Show.